0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Gelderland, goedemorgen. En gelijk al stremming op de A12 richting Arnhem, tussen Afrit Beek en Zevenaar. Daar zijn wegwerkzaamheden op dit moment. 20 minuten oponthoud. Goeiedag. Een nieuwe Goeiemorgen Gelderland. En een legendarisch liedje komt er zometeen aan uit de jaren 80. Dat eigenlijk alleen maar beter wordt, want hoe ouder, hoe beter.
2: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
6: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Nama, meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
5: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

0: De echte zomer komt steeds dichterbij. Juni is in zicht op vrijdag 29 mei. En bijna was ik mijn autosleutel helemaal kwijt. Dus ik stond op het punt om een reserve key als het ware erbij te pakken. Ja, totdat ik nog even in de korte broek van gisteren graaide. Helemaal op de kop gehouden, alle zakken doorzocht. En toen had ik hem. Ja, is jou vast ook wel eens een keer overkomen. Wat is er in het nieuws? Ik neem het gelijk even met je door. Je hoorde al het een en ander van de NOS. Maar misschien heb je nog wat Gelders nieuws gemist. Een greep daaruit. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft namelijk een arts uit de provincie berispt voor het doen van wetenschappelijk onderzoek op een aantal euthanasiepatiënten. Hij nam bij patiënten in de laatste fase van hun euthanasietraject bloed af, maar had daarvoor niet de juiste toestemming. Voetbal dan. Thomas Duivenvoorde is nu officieel de nieuwe trainer van de Graafschap. Hij moet ervoor zorgen dat de Graafschap na 8 jaar weer terugkeert naar de Eredivisie. Hij wil dat doen met verzorgd voetbal.
1: Ja, ik hou van verzorgd voetbal van achteruit. Niet van traag voetbal, maar wel verzorgd. Geleidelijk opschuiven, een tegenstander de keuze geven om ons dan wel hoog op het veld 1-op-1 vast te zetten. Waardoor we ruimte cadeau krijgen, dan wel toch terug te gaan. Waardoor we de bal hebben en ons voetbal kunnen spelen aan de bal.
0: De bonden die liggen op ramkoers met het kabinet. De vakbonden willen niet meer met het kabinet praten voordat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Lees ik in de Gelderlander en de Stentor. De OV-stakingen in de ochtend van 24 juni gaan daarom gewoon door. Minister-president Jette.
2: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven. Om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
0: Oh, er werd nog een vraag gesteld aan Jette. Hoorde je dat? Nou goed, misschien later nog het antwoord van hem. En in de Telegraaf, de verkeersboetes die worden opnieuw duurder. Je hoorde het net ook al in het NOS. Die boetes die stijgen mee met de inflatie. Wat betekent dat dan in de praktijk? Nog even wat voordelen. Helemaal nadelen eigenlijk, want de boetes worden duurder. Verleen je volgend jaar geen voorrang, haal je rechts in of rijd je door rood, dan krijg je een bon van dik €328. De staatskas die werd vorig jaar al met bijna 1 miljard euro gespekt door boetes. Je kan wel raden dat dat dus uiteindelijk de komende jaren een hoger bedrag gaat worden. Hoe zit het met jouw boeteverhaal? Je mag het altijd even laten weten via de app. Die mag je ook gebruiken om te raden straks, want een goed begin komt er uiteraard weer aan dit half uur.

0: CZR, Down on the Corner, boetes, boetes en nog eens boetes.
1: Goedemorgen Joost en alle luisteraars van Omroep Gelderland. Ik ben momenteel in vakantie, op vakantie in Thailand en we hebben het over boetes op de radio. Neem aan dat iedereen wel eens een boete heeft gehad en ik betaal een boete, vooral als je hoog is, door rood rijden. Want dat was mijn laatste bekeuring. Die betaal ik in termijnen. Dus je spreekt een betalingsregeling af met het CJIB. Nou, de rest komt voor elkaar.
0: Oké,
1: totdat je boete is afgelost.
0: Ja,
1: even meegeven.
0: Ja, dankjewel. Maar ben je natuurlijk niet die actie moet goed praten. Je denkt, nou, dan kan ik roekelozer rijden, omdat ik die boete toch in termijnen kan betalen. Zo moet je dan ook weer niet gaan denken. Dankjewel, Walter, voor jouw reactie. Ja, het is mij ook wel eens overkomen, zo'n hoge boete. Te veel links rijden bijvoorbeeld.

0: Harry Styles en As It Was. Dit is Radio Gelderland en goedemorgen Gelderland. En nu een goed begin. Plaatje raden. Weet je het? Of weet iemand anders het? Ja, dan zouden we die plaat kunnen draaien. Weet je het niet? Dan gaat hij gewoon weer terug in het archief.
1: Een goed begin. Werk.
0: Ik dacht, het is vrijdag. Even iets langer. Dit moet te doen zijn. Van welke plaat was dat intro? Laat het weten via de Omroep Gelderland app of joost@gld.nl. Voor de eer

0: Frank, Esther en Linda en stap in ons busje van Effen Buurten. Elke zaterdag trekken ze door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Je ziet het deze zaterdag op TV Gelderland.
1: Of je luistert naar de radioversie van Effen Buurten met Xandra elke zaterdag tussen 12 en 2. Hemke zegt nog in de app, hoezo hogere boetes? Naar aanleiding van die inflatie, zijn de flitslampen dan duurder geworden of zo? Worden de pensioenen ook jaarlijks verhoogd? Naar aanleiding van de inflatie, dat wil ze graag weten. En Hans die zegt, ja, ik probeer het wel te voorkomen om een boete op te lopen. Het is natuurlijk wel zonde van geld. Ik besteed het liever aan leukere dingen. Hij heeft dan wel een sticker. En die foto heeft hij geappt dat hij officieel sponsor is van het CJIB. Een sticker die je dus blijkbaar op je achterruit kan plakken. De headlines komen eraan en de uitslag van Goed Begin ook daarna.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Nee, nieuwe leesbril nodig?
2: Mijnleesbril.nl.
0: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
3: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
4: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
4: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
6: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family!
7: Aanbevolen door vrolijke families.
9: 6:30 op Radio Gelderland. En de temperaturen die checken we altijd even rond de headlines. 14,8 in Angerlo en 17,6 in Zevenmorgen. En er zijn ook al plekken waar regen wordt gemeld. Straks maar eens even over babbelen met Weerplaza. Ede bijvoorbeeld en in Putten is dat het geval. En in Gelderland geldt code geel vanaf 4 uur vanmiddag tot 10 uur vanavond vanwege de kans op onweersbuien met plaatselijke windstoten ook. Tot wel 75 km per uur met hagel en veel neerslag. Dit is er in het nieuws. De Amerikaanse rapper Ye kan over ruim een week gewoon optreden in Stadion Gelredome. Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft een vergunning verleend voor de beide concerten. Je deed meerdere keren antisemitische uitingen. Marcouch zegt dat hij begrijpt dat die uitingen verwerpelijk zijn, maar dat hij als burgemeester alleen mag kijken naar zaken als openbare orde en veiligheid. En het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een Gelderse arts berispt voor het doen van wetenschappelijk onderzoek op een aantal euthanasiepatiënten. Meer nieuws lees je op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. Even kijken of we die stremming nog hebben op de A12. Ja, dat is het geval. Tussen afrit Beek en Zevenaar. Wegwerkzaamheden nog 20 minuten oponthoud daar.
10: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
11: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
12: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: Groot assortiment kunstgras bij Nu de Tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
12: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
14: Goedemorgen Gelderland. Joost

0: Doe maar en smoorverliefd.
1: Terug in de tijd naar 1979 met de Gibson Brothers en Cuba.
0: Helemaal goed.
2: Schip. Een goed begin is het halve werk.
0: Dat is inderdaad de plaat die we zochten. Goed geraden, dus dat betekent dat we hem helemaal gaan draaien hier op Radio Gelderland. Lekker wakker worden.

0: of You.
1: Een beetje zelfliefde voor je eigen lichaam. Ed Sheeran, Shape of You. Er is een nieuwe campagne om ervoor te zorgen dat er minder mensen verdrinken in open water. Er zijn al wat berichten binnengekomen van verdrinken en mensen die gered zijn uit het water ook. Je hebt het gelezen in de app wellicht bij ons. De campagne heet Wie checkt jou?
2: Nederland is een echt zwemland. Toch komt het aantal verdrinkingsdoden al jaren uit op zo'n 100 tot 120 slachtoffers per jaar. Volgens Arjan de Vries, directeur van de Nationale Raad Zwemveiligheid, komt dit doordat niet één partij zich echt eindverantwoordelijk voelt.
3: Het water in Nederland, het open water in Nederland, behoort verschillende eigenaren toe, behoort verschillende beheerders toe. En iedereen maakt zich terecht zorg om zijn eigen stukje. Maar overkoepelend, landelijk, is er geen één partij die zich zorgen maakt over dat cijfer. En dat is wat volgens mij aan de hand is.
2: Daarom wordt er met een campagne opgeroepen voor meer bewustwording onder die recreanten.
3: De campagne heet Wie checkt jou? Dat betekent als je, dat je besef overbrengt bij mensen op het moment dat je het water ingaat, dat je moet realiseren, hey, wie houdt mij in de gaten? Heb ik iemand die met me meegaat? Heb ik iemand die op de kant zit? Is daar misschien een lifeguard? Dus zo'n campagne kan goed helpen tussentijds.
1: Wie checkt jou dus? Houd in de gaten. En let vooral op elkaar als je in het open water gaat.

Mooi hè, dat die twee liedjes heb je even voor mij. Bijvoorbeeld, en als de morgen is gekomen. Die zijn het volgens mij, die zitten erin verwerkt. Hè? Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Dit is nog even een rustpuntje met Janis Ian. Het kabbelt zo lekker door. Daarna gaan we praten over het weer.

0: Janice Ian op Radio Gelderland.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoor ik daar nou regen? Wouter van Bernebeek van Weerplaza, goeiedag.
2: Goedemorgen.
0: Ja, meldingen over regen vanuit de Ede, Putten, Hoenderlo. Theo die stuurt altijd vaste prik ook temperaturen door van zijn weerstations. Hij zegt, ja, er zijn eigenlijk geen grote waarschuwingen. Autoruiten krabben hoeft ook niet.
2: Dat lijkt me niet, nee.
0: Maar die regen is wel op sommige plaatsen aanwezig, hè, in de provincie.
2: Ja, nu wel een beetje, ja. Dat komt eigenlijk omdat er een soort warmtefront over ons land op dit moment trekt. Nou, de naam zegt het al, daarachter zit veel warmere en ook vochtigere lucht. Maar op dat warmtefront zit wel bewolking en valt ook wat regen. Dat trekt nu dus over. Nou, straks wordt het droog, dan gaat de zon schijnen. Ja, en dan zitten we dus in die warme lucht. En dan gaat die temperatuur wel als een speer omhoog. En dan ga je op veel plaatsen toch wel rond een graad of 30 uitkomen. En ik denk in het rivierengebied, het zuiden van onze provincie, misschien wel richting de 32. Ja. En met die hogere vochtigheid wordt het niet echt een aangename dag, denk ik.
0: Nee, want dit zou toch echt de tropische dag van de week worden dan? Geloof ik.
2: Ja, en we hebben het natuurlijk al een paar gehad, hè. Afgelopen dinsdag is het lokaal zelfs bijna 33 graden geworden. Dus het is niet de warmste dag van de week vandaag. Maar die luchtvochtigheid maakt het wel wat onaangenamer straks, ja.
0: Ja, en dan krijgen we, maar dat is later, kunnen we misschien later deze ochtend ook nog wat meer over horen. Ja, die code geel, hè, die aangekondigd is weer. En windstoten die aankomen.
2: Ja, kijk, ja, die codes, daar gaan wij niet in principe niet echt over.
0: Snap ik.
2: Er komen wel wat regen- en onweersbuien, maar het is nog hoogst onzeker op welke schaal en hoe zwaar die zullen zijn.
0: Ja.
2: Ik denk dat er in Gelderland wel een paar van die losse buien gaan ontstaan. Het zal echt wel pas vanavond zijn, zo vanaf een uur of 6 ongeveer. En die trekken dan de uren daarna zo'n beetje van west naar oost over. Het zullen wel echt lokale buien zijn, dus heel veel mensen zullen er niet veel van merken. Maar her en der, zeker richting het oosten en zuidoosten van de provincie, nou, daar kan het wel even behoorlijk tekeer gaan vanavond.
0: Oké, waarvan akte. Wouter, ik spreek je straks weer even. Dankjewel, hè, voor dit moment.
2: Goed.

En ook het verkeer is een never-ending story. Ben onderweg als weginspecteur, schrijft Hemke in de app. Ze reageerde eerder dit uur ook nog over die boetes die omhoog gaan. En ze ziet dat er op de A15 bij Geldermalsen richting Rotterdam een weekendafsluiting op staat. Dus ernstige verkeershinder op de A15. En die zal serieus toenemen richting knooppunt Walburg gedurende de dag. Indien mogelijk ook de A15 mijden, is het advies. Dankjewel Hemke voor jouw reactie en straks nog weer een verkeersupdate na het NOS Nieuws. We gaan het ook over steenuilen hebben, straks na 7 uur. Ja, dit is zo'n steenuil. Misschien hoor je dan een beetje op de achtergrond. Zo'n bijzondere geluiden. Even wat opgenomen in de natuur. En het mooie is dat wij een echte steenuil-expert gaan spreken, die al 40 jaar tussen de steenuilen zit en daar ook een boek over geschreven heeft. En daar onderzoek naar doet in de Achterhoek.

0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
1: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Het is feest bij Wintersteegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
7: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
6: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt. Groot-Brittannië ging het daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
8: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic

0: ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Katrien, dankjewel. Sluit ik aan met de verkeersinformatie, de A12 richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Zevenaar. Een kwartier op onthoud. Nou, de A15, je hoorde het al van Hemke, de weginspecteur die ons graag op de hoogte houdt van de verkeersbeslommeringen richting Gorkum. Tussen Tiel West en knooppunt Deel wegwerkzaamheden en de vertraging loopt daar op. Je wordt via de vluchtstrook geleid. 21 minuten op de A18 richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk. En dan nog wat N-wegen. N317 Doetinchem richting Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348. Een half uur extra. Ook een half uur op de N338 Doesburg richting Westervoort. Tussen Latem en Westervoort zelf. Dat is 26 minuten dus. Ja, bijna een half uur. En plus 12 op de N18 nog tussen afrit Groezen en de aansluiting met de A12 richting Duiven. Daar staat het ook vast. En wij genieten nog even van die steenuil. Zometeen in contact met een steenuil-expert die daar alles over weet. En nestkastjes in de Achterhoek ook checkt. Dat wordt genieten hier, denk ik, hoor.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
3: Hey, Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Goedemorgen Gelderland.

0: Ingrid is er duidelijk over. In de Omroep Gelderland app in Aalten is het zonnig op dit moment. The Wiz Stars en a brand new day. Maar op andere plekken is al regen gemeld. In Ede bijvoorbeeld, in Putten en in Hoenderlo. Theo die geeft het altijd keurig door met zijn temperatuur in het weerstation. En we hoorden Wouter er ook over. Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Je hoort hem straks rond 7:50. En dan gaan we het ook maar eens hebben over meer weerfeitjes rondom deze dag en de komende dagen. Want het belooft weer een tropische dag te worden. Met misschien wel temperaturen boven de 30 graden her en der in de provincie. En het nieuws van dit moment. Bewoners van vegetarisch woonpark Ommershof in Oosterbeek die maken zich grote zorgen over plannen van Woonzorg Nederland. Om het terrein te herinrichten met sloop van bestaande woningen en de bouw van 4 woontorens. Hoewel het plan nog in voorbereiding is, zorgt een eerste schets al voor veel onrust in de hechte gemeenschap. Met vooral de 80-plussers.
1: Vreselijk natuurlijk. Dat is ongeveer het ergste wat je over kan overkomen. Maar
2: je schrikt. Je denkt, dat kan niet waar zijn.
3: Geschrokken. Echt geschrokken.
0: Een 74-jarige vrouw uit Elburg werd in 2023 slachtoffer van een gewelddadige overval. 4 mannen die drongen haar huis binnen en bedreigden haar met een mes en een vuurwapen. Ze gingen er vandoor met sieraden, cash en ook haar Mercedes. Een van hen liet DNA-sporen achter. Hij moet nu 5 jaar de cel in. En dan de kranten nog. De bonden die liggen op ramkoers met het kabinet. De vakbonden willen niet meer met het kabinet praten voordat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Dat melden de Gelderlander en de Stentor. De OV-stakingen in de ochtend van 24 juni gaan daarom gewoon door. Minister-president Jetten nog even.
4: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven. Om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Ik merk dat we allemaal echt voelen, heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
0: En nog de Volkskrant schrijft dat er misschien meer dieren op de lijst van toegestane huisdieren komt. Op die lijst staan nu 30 diersoorten die je als huisdier mag houden. Maar de minister moet nu van de rechter bekijken of er meer dieren op mogen, zoals de dromedaris, de chinchilla en de Russische dwerghamster, die je dus eigenlijk niet mag houden. Ja, wat mag je wel en niet houden aan diersoorten? De steenuil, mag je die wel of niet houden? Nou, ik kan het zo meteen even vragen, want Ronald van Harksen die is helemaal gefascineerd door de steenuil. Je hoort hem nog dit half uur.

0: grote voorbeelden van Jalen en Kanda zijn Curtis Mayfield en Marvin Gaye, Motown Sound. Nou, dat hoor je wel terug in dit liedje, Doctrine of Love. De A12 richting Arnhem bij Zevenaar. De komende uren blijft die deels dicht door uitgelopen werkzaamheden. Er staat een wals met vastgelopen remmen daar, meldt Rijkswaterstaat. En dat voertuig moet worden weggetakeld. En dan gaan wij ons nu onderdompelen in de Steenuil. En meteen maar eens even de vraag aan de steenuilen-expert van deze ochtend, Ronald van Harksen. Goeiedag.
1: Goeiedag, goedemorgen.
0: Mag je die houden, die steenuil, thuis?
1: Mag je die houden? Je bedoelt...
0: Als huisdier?
1: Als huisdier. Ja. Nee. Ik snap dat het heel verduidelijk is. Want het zijn natuurlijk geweldige beestjes. Nee, maar dat is verboden. En dat moeten we vooral ook zo houden, denk ik.
0: Ja. De Volkskrant schrijft erover dat er misschien meer dieren op de lijst van toegestaan huisdieren komt. Er staan nu 30 diersoorten die je als huisdier mag houden. De steenuil komt daar zeker niet bij.
1: Mocht er daar plannen voor zijn, dan...
0: Ga je er een stokje voor steken?
1: Dan gaan we nog wel eens een hartig woordje met de minister spreken. Maar nee, dat zal vast niet het geval zijn. Dat blijft ik van moment aan. Ja.
0: En jij bent gefascineerd door de steenuil. Vanuit de Winterswijk onderzoek je al 40 jaar deze kleine uilensoort. Je weet er alles van. Even een kort signalement. Gele ogen, bruin, grijs en wit gevlekt. En tot wel 27 centimeter lang. Heb ik dat goed?
1: Nee, volgens mij is kleiner.
0: Oh.
1: Maar een beetje het formaat van een merel. Hè?
0: Ja,
1: met 21, 22 centimeter is die eigenlijk al aan zijn lengte.
0: Ja, en je bent ze nog niet zat na 40 jaar?
1: Nee. Het zijn fascinerende beesten waar je elke keer weer meer aan ontdekt. En elk seizoen is ook weer spannend. Nestkasten zijn bezet. Hoeveel eieren hebben ze gelegd? Hoeveel jongen komen er groot? Wat is de conditie van een jongen? Hoe langer je dat volhoudt, hoe interessanter dat wordt en hoe groter, hoe meer kennis je opbouwt. En ja, dan zie je wel een seizoen als dit jaar bijvoorbeeld. Dan ben je 40 jaar bezig en dan heb je zo in één keer een heel bijzonder seizoen zoals dit jaar.
0: Ja, en dat heeft ook een mooie uitspraak opgeleverd in al die jaren. Vergeet me als ik het verkeerd uitspreek hoor. Het is Achterhoeks, ik ga het proberen. Steenun, ben je die kwijt dan?
1: Nou, dat is heel aardig geprobeerd.
0: Oh.
1: Ja, steenoeren, ben je die kwijt dan?
0: Ja.
1: Ja.
0: En waar komt het vandaan?
1: Nou, die dateert eigenlijk uit de beginjaren. Toen wij nog geen idee hadden waar steenuilen precies op het erf broeden. Nestkasten hingen er nog niet. En we zijn toen gewoon in midden 80 zijn we gewoon boerenerven waar we het idee hadden dat daar steenuilen zaten. Die zijn we afgegaan en gevraagd of zij ook wisten of er bij hen op het erf steenuilen zaten. En zo ja, waar die dan precies het nest hadden. En toen ging er één keer de deur voorzichtig open. En toen kwam er een vrouwtje voorzichtig achter de half open deur te verschijnen. Die argwanend vroeg van, steenhoer, ben je kwijt dan?
0: En toen dacht jij, die ga ik mooi gebruiken voor mijn boek.
1: Ja, precies. En die is ons altijd bijgebleven.
0: Ja. Want met andere liefhebbers houd je zeg maar nestkasten op zo'n 400 erven in de gaten. En wat leer je daar dan van?
1: Nou ja, we bezoeken die nestkasten inderdaad meerdere keren per jaar in het broedseizoen. En dan willen we eigenlijk alles over wat wij dan de reproductie noemen. Dus hoeveel eieren leggen ze, hoeveel eieren komen uit, hoeveel jongen vliegen er uiteindelijk uit, wat is de conditie van de jongen. En op die manier krijg je een beetje een beeld van de variatie die er tussen de jaren zit. En waar je natuurlijk vooral... probeert om zicht te krijgen van of daar ook een negatieve trend in zit. Hè? Met veel dieren weten en met de natuur in het land gaat het allemaal niet zo best. Nee. Dus we houden graag de vinger aan de pols bij de steenuil.
0: Ja, want...
1: Een afnemende letselgrootte gedurende een reeks van jaren bijvoorbeeld... is toch een signaal dat er wat aan de hand is.
0: Ja, want over hoeveel broedparen praat je in deze tijd zo'n beetje?
1: Ja, wij zelf hebben een iets van 160 broedparen, wat wij dan zeggen, onder controle. Hè, dus waar we regelmatig komen. In de Achterhoek hebben we het over 1800 tot 2000 broedparen. En in heel het land blijven we net onder de 10.000, denk ik. Zo'n 9 tot 10.000.
0: Ja, en dat waren er in de jaren 50 veel meer, hè? Zo'n 25.000.
1: In de jaren 50 ongetwijfeld heel veel meer. Heel precies weten we dat niet, want toen werden er nog natuurlijk niet systematisch geteld. Iets wat nu wel gebeurt. Maar die inschatting is denk ik wel heel reëel. En misschien nog wel aan de voorzichtige kant.
0: Ja, dan ga je straks weer op pad. En dat wordt weer een mooie, mooie lange dag. Lijkt mij heel fascinerend. Op zoek weer naar nieuwe nesten? Of ja, de nesten die er al zijn?
1: Nou, nieuwe nesten eigenlijk niet meer. Want ze zijn dit jaar heel vroeg. Dus de nieuwe nesten die we hebben, die hebben we al vastgesteld de afgelopen weken. Maar we gaan vandaag vooral bij nesten jongeringen. En misschien zijn er al nesten waar we een zogeheten nakontrole uitvoeren. En dus waar de jongen al het nest verlaten hebben. En dan willen we ook even weten of ze dat allemaal gedaan hebben.
0: Oké. Ronald, dankjewel voor je toelichting. Mooi verhaal en veel succes vandaag.
1: Ja, oké, dankjewel.
0: Oké. Tussen de steenuilen dus.

Dat was hem, Sam Cooke en The Wonderful World. Goedemorgen Gelderland, elke werkdag op Radio Gelderland. Had ik er nou doorheen te praten, ja. Tweede keer dat ik dit spelletje speel, even wennen ook. Er is iets verdachts gevonden in onze platenlijst. Een lied met sporen van schuld en een refrein vol bewijs. Ik lees een procesverbaal voor van een plaat waar dus iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dat op te lossen. De gouden tipgever krijgt van mij dan de Radio Gelderland zaklamp. Nou, dit is het delict van deze ochtend. Dat luidt verstoring van de openbare orde tijdens een hittegolf. Nachtelijke onrust staat er ook nog bij. Overdag loopt iedereen volgens getuigen oververhit rond. En 's nachts ontspoort het sociale leven een beetje. En er is een stadsbewoner die zich angstig voelt op zoek naar een nieuwe liefde in die nachtelijke uren. Nou, er is in 1966 meerdere keren melding gemaakt van deze zomerse drukte in de nacht. Weet je het? Om welke plaat dit gaat? Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app. Of joost@gld.nl mag ook. Draai ik Jackson Browne.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
2: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
3: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
4: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
5: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online. Ernstings Family. Aanbevolen door vrolijke families.
6: Half acht geweest, dit is Radio Gelderland. In Epse is het 15,5 graden en in Woeste Hoeve, gemeente Apeldoorn, is dat 16,6. Tropisch warm vandaag, temperatuur rond de 30 graden. Straks meer daarover van Wouter van Bernebeek. Van Weerplaza rond 17:50 spreek ik hem. En dit is er in het nieuws op dit moment. De provincie, een auto is tegen een gebouw in Apeldoorn gebotst vannacht. De bestuurder reed daarna door, meldt een 112-verslaggever. Die aanrijding was bij winkelcentrum Oranjerie aan de Nieuwstraat. Door de klap raakte de gevel van het pand zwaar beschadigd. En bewoners van vegetarisch woonpark Ommershof in Oosterbeek die maken zich grote zorgen over plannen van Woonzorg Nederland om het terrein te herinrichten met sloop van bestaande woningen en de bouw van 4 woontorens. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en ook bij ons in de Omroep Gelderland app. Nou, de verkeerssituatie. Het is vrijdag. Wellicht ook wat weekend wegverkeer, zoals dat heet, de A12. Daar is de grootste stemming richting Arnhem tussen knooppunt Oudek en knooppunt Welperbroek. En vanwege die uitgelopen wegwerkzaamheden, je bent een uur langer onderweg daar. En dan op de N317 nog raak richting Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348. Meer dan een kwartier langer onderweg. En plus 25 minuten richting Westervoort op de N338... tussen Latem en de aansluiting met de A12. Oh? Ja, dat was een audiohint voor Platelikt.
7: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
8: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elk

0: Autoshop.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa.
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: Standing out een proces verbaal, zou je ook kunnen zeggen. De police, message in a bottle. Ja, de politie is er lang mee bezig geweest.
1: Laat delict.
0: Met die verstoring van de openbare orde tijdens de hittegolf, die nachtelijke onrust. In 1966 is er vaker melding van gemaakt. Uit dat jaartal komt ook de plaat die we zoeken. Want die is met dank aan Margot van Dijk uit Millingen, die vandaag de zaklamp heeft bemachtigd via joost@gld.nl. Dankjewel daarvoor. Summer in the City geworden namelijk van Lucas Moefels.
2: Zaak gesloten.

0: Alvaro Soler en Sofia. En daarvoor de oplossing van Plaat de Lik deze ochtend. Margot wint dus die zaklamp. Er waren nogal veel verschillende artiesten binnengekomen trouwens.
1: Dit is André Hazes, bloed, zweet en tranen. Groetjes Ingrid van Nogmaals Aten. Fijn weekend.
0: Ja, dankjewel Ingrid. Oh, die staat ergens in de regen misschien of zo. Daar regende het. Oh nee, dan was het droog in Aalten. Was het niet. Het was ook niet de Rolling Stones met Paint It Black. Arie, die kwam daar nog mee. Maar het was dus Love in Spoonful. Tines die zegt nog goedemorgen, als ik het toch over de reacties in de app heb. Joost en ochtendteam, een mooie waterige zon was zojuist nog zichtbaar. Het warmtefront is bijna gearriveerd. Fijne dag en een goed weekend. Meer over dat warmtefront zometeen van Wouter van Bernebeek. Die gaat alles over het weer vertellen en over deze tropische dag. Eerst nog even aandacht voor als we toch in het dierenuurtje zitten, hè, met de steenuil en die huisdieren die je wel of niet mag hebben. Brabant vreest voor de Amerikaanse stierkikker. Eet alles wat in zijn bek past. In de jaren 90 kwam die stierkikker naar Europa. Leuk als stierkikker in de tuin, dachten veel mensen. Maar het is geen fijne gast in onze natuur. In onze buurprovincie Brabant zijn dus sporen van die kikker gevonden. En proberen ze te leren ook van Vlaanderen.
2: Gaan we hem zien straks, de Amerikaanse stierkikker?
3: Kikkervisjes sowieso. Maar een volwassen stierkikker weet ik niet, want in deze vijver zijn we al 3 jaar aan het bestrijden. Vandaag is er een afvangsploeg bezig die de Amerikaanse stierkikker aan het bestrijden is in dit natuurgebied. Omdat ze ziektes met zich meebrengen, schimmels vooral en een virus ook. En omdat ze eigenlijk alles eten wat in de mond past. Dus zo eten ze al onze inheemse amfibieën en andere diersoorten ook op.
2: Dus eigenlijk komen ze hier erin?
3: Ja, en dan zwemmen ze zo via dit wand tot in de fuik. In Vlaanderen is het zo dat we een heel grote kernpopulatie hebben en we zien die als een olievlek en we proberen eigenlijk gewoon die olievlek in te dijken en dat werkt heel goed. We zien dat de aantallen naar beneden gaan en dat ze ook minder groot worden.
2: De Amerikaanse stierkikker eet alles wat in zijn bek past en dan zijn dat niet alleen andere dieren, maar zelfs die van zijn eigen soort.
3: Alles wat inheems is en gevangen wordt, wordt teruggezet. En alles wat uitheems is, wordt eigenlijk uit de vijver gehaald en geëuthanaseerd.
2: Dus de stierkikker wordt gedood?
3: Ja.
2: Jeroen, is er hier ook gevonden, de Amerikaanse stierkikker?
4: Nee, een vergelijkbare plek, maar deze houden we ook in de gaten. De andere plek is heel strikt beschermd gebied. En daar kunnen we nu even niet gaan kijken. Dit jaar staat in het teken van een goed beeld krijgen van de verspreiding van die soort over dit gebied in Brabant. En op grond daarvan kunnen we een maatwerkplan maken waarmee we de soort kunnen aanpakken en dus kunnen gaan bestrijden. We kunnen veel leren van onze Belgische collega's en we hebben dan ook heel vaak contact met elkaar. We wisselen uit. Dus wij gaan daar zeker kennis ophalen om het zo goed mogelijk aan te pakken.
0: En dat laatste zei dan weer Jeroen van Delft van RAVON. Dat is de kennisorganisatie die inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. Uit Nijmegen, kijk, daar hebben we toch weer een Gelderse link te pakken.
5: Mm. Het lekkerste ontbijt op je radio. Goedemorgen Gelderland.

0: The Intruders en She's a Winner. Wouter van Bernebeek, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Toch weer een interessante nieuwsdag, denk ik, voor alle weermannen en weervrouwen, toch, vandaag?
1: Ja, inderdaad, ja. Het is een dag om even een beetje in de gaten te houden, hè?
0: Ja, je blijft er nogal nuchter onder, begrijp ik.
1: Ja, ik ben niet schoon onder de indruk van weerschijnselen.
0: Nee, je bent meer onder de indruk van stormachtig weer, hè? Die stormchase acties die je uitvoert.
1: Het moet wel echt heftig zijn, ja. Ja, maar ja. Er komen wel een paar regen- en onweersbuien vanavond. Ja. Maar voordat het zover is, hebben we nog te maken met enerzijds veel zon. Maar anderzijds ook een warmtefront dat eerst over onze provincie gaat trekken. Nou, dat is vanochtend al een beetje gebeurd. Er was veel bewolking, af en toe regende het wat. Nou, er komt nog een tweede gebied met bewolking en wat regen straks over. Dat zal zo'n beetje in de loop van de ochtend, begin van de middag gaan gebeuren. Dan is het dus weer wat grijzer buiten. Dat drukt de temperatuur ook wat. Maar uiteindelijk gaat later vanmiddag de zon wel beter doorbreken. En dan wordt het gemiddeld zo'n 28 tot lokaal 30 graden. Het voelt behoorlijk broeierig warm aan. En dat kan vanavond, met name in het zuiden van de provincie, leiden tot een paar regen- en onweersbuien. En plaatselijk kan het dan best wel even flink tekeer gaan, hoor. Met hagel daarbij en ook zware windstoten. Maar waar die buien dan precies ontstaan, dat is dan nog wel voorlopig onzeker. Ja. Ik denk dat het grootste deel van de provincie die buien wel gaat missen. En dat het vooral dus het rivierengebied, misschien de Achterhoek zal zijn. Maar het kan ook zomaar zijn dat die zwaarste buien net ten zuiden van Gelderland langsgaan over Brabant en Limburg heen.
0: Ja, KNMI geeft die codes altijd heel breed af. Hè? Dus ja, dat is dat vrij lokaal wat er dan gebeurt. Ja, en we hebben nu her en der ook al wat regenbuitjes gehad. Dat is ook vrij lokaal geweest.
1: Ja, dat is heel plaatselijk, ja. En dat zal later vanochtend, als dat tweede gebied met bewolking en wat lichte neerslag passeert, zal dat ook best lokaal zijn. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, en in het weekend, houden we dan ook die tropische temperaturen?
1: Nee, dat niet. Maar het blijft wel overwegend droog. Het weekend ziet er eigenlijk prima uit, met zowel zaterdag als zondag vrij veel zonneschijn. Morgen een graad of 26, zondag is het zo'n 25 graden. Het voelt duidelijk minder klef aan dan vandaag. En op de meeste plaatsen is het dus droog. Misschien zondagavond een enkele regen- of onweersbui. Maar veel zal dat niet voorstellen. Dat verandert in de nieuwe week. Dan wordt het wel echt wisselvallig. Vooral vanaf dinsdag. Toenemende kans op buien. Minder zonneschijn ook. En temperaturen die dan dalen naar een graad of 20. Maar dat is wel heel normaal voor deze tijd van het jaar.
0: Ah, oké. Dan gaan we weer naar back to as usual, zou ik maar zeggen. Dankjewel, Wouter. En ik ben er blij mee, want ik hou niet van die broeierigheid en plaknachten en klef en zo. Alhoewel ik klef wel een mooi woord vind om uit te spreken. Maar dat terzijde. Ja. Wouter, dankjewel. Tot straks weer, hè. Olivia Dean is nu op de radio met haar nieuwe single alweer. Die gaat ook als een speer met de ene single naar de andere. Baby Steps heet deze dan weer.

0: voor sport. Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
3: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
2: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Kwarte.
4: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren. En ja, steeds meer.
2: Die willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Kwarte.
4: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen...

0: En met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstig vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd viel op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. 11 kilometer en een uur extra. Door uitgelopen wegwerkzaamheden is de weg daar dicht. Je wordt omgeleid via de af- en oprit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
7: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
8: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
6: Oh? Hoe heet dat, zeg je?
8: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar wet.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nico van Londen. Buurtbewoners rond het asielzoekerscentrum in Lochem maken zich zorgen over de komst van 145 extra asielzoekers. Zij ervaren vooral geluidsoverlast en vinden dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met buurtbewoners. Bewoners horen onder andere geschreeuw, ook op momenten zoals 4 mei tijdens de dodenherdenking. Volgens de COA-locatiemanager wordt er gewerkt aan dagbesteding en onderwijs voor kinderen en jongeren, zodat zij overdag grotendeels van het terrein zijn. Ook zijn er maatregelen genomen, zoals extra beveiliging om de overlast te beperken. De gemeente Lochem voldoet met de uitbreiding nu aan de landelijke opvangeis van 250 asielzoekers. De Haarloosweg in Borculo wordt vanaf 1 juni afgesloten voor de nieuwbouw van een sporthal bij zwembad Het Timke. Woningen, sportverenigingen, het zwembad en het Staringcollege blijven bereikbaar via omleidingen. Begin 2027 moet de sporthal in gebruik worden genomen en moet de omgeving grotendeels klaar zijn. Problemen op het stroomnet zijn volgens de gemeente opgelost. Al is geld voor een volledig energie-neutraal gebouw voorlopig wel bevroren. Mogelijk worden later nog wel zonnepanelen toegevoegd. Buddy to Buddy Bronkhorst startte op 3 juli een nieuwe matchingsronde, waarbij nieuwkomers worden gekoppeld aan inwoners van Bronkhorst. Het initiatief draait om gelijkwaardige ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders niet zouden ontmoeten, op basis van gedeelde interesses zoals wandelen, koken of muziek. Het buddy-traject duurt 4 maanden en koppels spreken wekelijks met elkaar af. Iedereen kan meedoen, zolang er interesse is in nieuwe ontmoetingen. In aanloop naar de start worden informatieavonden georganiseerd in Zelhem en Vorden. Het KNMI heeft voor vanmiddag en vanavond code geel afgegeven voor de Achterhoek vanwege onweersbuien. Tussen 5 en 11 uur is er kans op zware windstoten, veel regen en hagel. Plaatselijk kan in korte tijd 30 tot 40 mm regen vallen met windstoten tot ongeveer 70 km per uur en hagelstenen van maximaal 2 cm. Het KNMI adviseert om open gebieden en water te vermijden en in het verkeer rustiger te rijden, meer afstand te houden en grote plassen te ontwijken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vanmorgen hebben we in eerste instantie nog veel bewolking, trekt een warmtefrontje over, kan zelfs nog wat een licht buitje in zitten, maar op meeste plaatsen blijft het droog. Verder is er vanochtend veel bewolking en ondanks die bewolking zal de temperatuur oplopen naar 26 tot 28 graden rond de middag. Vanmiddag zijn er wat perioden met zon, is het ook een tijdje droog, de temperatuur loopt op naar 30 tot lokaal 32 graden. Maar door de hoge luchtvochtigheid zal het ook drukkend warm aanvoelen. De wind is matig uit zuid tot zuidwestelijke richtingen. Aan het eind van de middag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Vanaf 4 uur geldt code geel in verband met de stevige buien. Want bij deze buien is kans op windstoten, hagel en lokaal kan er veel neerslag vallen in korte tijd. Hoe dat uitpakt is last minute werk. Maar ook vanavond is er nog kans op een zware onweersbui. Later wordt het allemaal wat droger. Code geel is wel van kracht tot 10 uur vanavond. Want in de tweede helft van de avond neemt de buiigheid af. Trekkende meeste buien zijn dan over de grens getrokken. En komende nacht is het droog en dan koelt het af naar 14 graden. Zaterdag wordt een droge en vrij zonnige dag. Het wordt aan 26 tot 27 graden. Zondag eerst ook nog droog, later wat buien. Temperatuur ligt dan lager met 22 tot 23 graden. Volgende week hebben we ook te maken met toch wel wisselvallig weer. Vooral dinsdag valt er wat regen van betekenis. Temperaturen dalen naar 20 graden midden volgende week.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door uitgelopen wegwerkzaamheden nog steeds viel op de A12 Duitse grens Arnhem. Dus knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Een uur vertraging, je moet eraf en je wordt omgeleid via de af- en oprit. En verder in de regio daardoor ook wat drukte. Bijvoorbeeld de N338 richting Westervoort. Vanaf Giesbeek 3 kilometer en 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
12: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
11: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
13: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel...
11: Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek politiek verslaggever Wilco Boom.
13: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door.

0: En is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds een lange file op de A12 deze ochtend, Duitse grens Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek zijn wegwerkzaamheden van afgelopen nacht uitgelopen. De vertraging is een uur. Je wordt lokaal omgeleid. Dit duurt nog tot 10 uur deze morgen. Verder een kapotte auto bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde, 8 kilometer, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het koor Reborn uit Wichmond bestaat 30 jaar. En daarom is er op 7 juni een jubileumconcert in de Willy Broderskerk in Vierakker. De laatste voorbereidingen krijgen vorm. Voor het concert zijn mooie nummers uitgekozen uit de afgelopen 30 jaar. In de prachtige kerk van Vierakker is al met veel plezier gerepeteerd. De organisatie hoopt op een warm en bijzonder samen zijn, waarin muziek en ontmoeting samenkomen. Heel fijn dat ook een groot aantal oudleden met veel enthousiasme meezingt. Dit maakt het extra speciaal. Het concert op 7 juni in de Willy Broderskerk in Vierakker begint om 11:30. De toegang is gratis. Een vrije gift wordt gewaardeerd.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door uitgelopen wegwerkzaamheden van afgelopen nacht nog steeds file op de A12 naar Arnhem vanaf de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Ongeveer een uur extra over 11 kilometer. Er is nu één reishok geopend. Waarschijnlijk is de weg rond 10 uur helemaal open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het koor Reborn uit Wichmond bestaat 30 jaar. En daarom is er op 7 juni een jubileumconcert in de Willy Broderskerk in Vierakker. De laatste voorbereidingen krijgen vorm. Voor het concert zijn mooie nummers uitgekozen uit de afgelopen 30 jaar. In de prachtige kerk van Vierakker is al met veel plezier gerepeteerd. De organisatie hoopt op een warm en bijzonder samen zijn, waarin muziek en ontmoeting samenkomen. Heel fijn dat ook een groot aantal oudleden met veel enthousiasme meezingt. Dit maakt het extra speciaal. Het concert op 7 juni in de Willy Broderskerk in Vierakker begint om 11:30. De toegang is gratis. Een vrije gift wordt gewaardeerd.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: Hallo buurman.
4: Hallo buuf.
3: Lekker weer hoor.
4: Zeker, de lente is begonnen.
3: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
4: Over lopen gesproken. Ik zag alvier de spandoeken van de avondwandelvierdaags in Hengelo hangen.
3: Ja, ik ook al. Ze hebben altijd van die mooie routes.
4: Soms kom je langs van die paadjes waar je het bestaan niet van wist. Ook al woon je hier al jaren.
3: Ik heb 2 tot en met 5 juni alleen mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
7: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden 2 mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. In verhuurd komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving

0: NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is goed nieuws te melden over de uitgelopen werkzaamheden op de A12. De weg is daar weer helemaal vrij. Het is nog wel wat drukker hier en daar, zoals op de A12 zelf richting Arnhem vanaf de grens. Tussen Beek en Duiven, 9 kilometer en een kwartier. En lokaal is het nog even aansluiten. Bijvoorbeeld op de N317 en de N338. In beide gevallen zo'n 20 minuten vertraging voordat je de A12 op kunt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Willems Corner, de gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: What?

We gingen terug in de tijd. Een opname van Philip Bailey en Little Richard en de Twins. Ik zeg een hele goede morgen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Muziekservice hier bij Radio DL. Rob de Brouwer, Feel Good.

0: ook voor de gezelligheid moet je hier zijn. Dat is één ding wat zeker is.
1: Luister iedere werkdag tussen 10 en 12 naar Rob de Brouwer. Met het programma De Muziek Service. Het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en de hits van nu. En iedere eerste maandag van de maand schijven voor bedrijven. Je hoort dan de muziek van een bedrijf dat in de spotlight staat. Luister van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 naar De Muziek Service.

0: 46 jaar geleden kwam deze uit. En leuk om weer terug te horen. We komen wel eens tegen deze van de Boris Johnson en de Stomp. We gaan zo dadelijk terug naar een opname uit 2014. Doten, die komt eraan.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

We gingen wat terug in de tijd met de opname van Doten. En dat heette Home. En nog verder terug in de tijd was deze uit de begin jaren 80. Toontje Lager. En net als in de film. Ja, mocht je van het weekend weer gaan parkeren en de parkeerschuif gaan gebruiken. Let dan op, beste mensen. Want ik heb nog een tip. Een verouderde parkeerschuif kan je een nare boete opleveren. Ja, helaas worden er om de kleinste dingen boetes uitgeschreven. Het is daarom belangrijk om een goed up-to-date te blijven van waar je allemaal een prent voor kan ontvangen. Zo kwam café-eigenaar Marijn Jansen erachter dat je voor het gebruik van een oude parkeerschuif een boete kan krijgen. Hij moest €25 aftikken omdat zijn parkeerschuif niet meer van deze tijd zou zijn. Ja, en ik denk, een nieuw parkeerschuifje bij, wat zal het zijn, de Action of zo, daar betaal je maar een paar euro voor, dus dat is de moeite niet. Ik zie hier een foto, de oude parkeerschuif is echt donkerblauw, de nieuwe is lichtblauw. En op die oude parkeerschuif, die donkerblauwe, staan de heel grote, zwarte, dikgedrukte letters. En het is op die nieuwe lichtblauwe parkeerschuif zijn het kleinere zwarte letters. Dus ja, ik zou zeggen, hou daar een beetje rekening mee.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Tactus Verslavingszorg wil een deel van het pand in Rekken verhuren aan de dienst justitiële inrichtingen door het landelijke cellentekort. In het gebouw moeten tijdelijk maximaal 42 mannelijke gedetineerden worden opgevangen voor een periode van 3 jaar. Het gaat om gevangenen die zich in een reguliere gevangenis goed hebben gedragen en werken aan hun terugkeer in de samenleving. Alleen gedetineerden die als veilig worden beschouwd komen naar Rekken. Tactus zegt dat de plannen in overleg met de omgeving worden uitgevoerd. De gemeente Berkland moet nog toestemming geven. Thomas Duivenvoorde wordt komend seizoen hoofdtrainer van de Graafschap, nadat hij vorig jaar als assistent werkte onder Marinus Dijkhuizen. De 39-jarige trainer kijkt positief terug op zijn eerste seizoen in het betaald voetbal. Duivenvoorde werkte eerder succesvol bij amateurclub Quick Boys en koos bewust voor de Graafschap vanwege de ambitie om terug te keren naar de Eredivisie. Hij voelt zich thuis in de Achterhoekse mentaliteit van hard werken en doe maar normaal. Samen met technisch verantwoordelijke Barry Paul werkt hij inmiddels aan een nieuwe selectie. De Achterhoekse band Homebound uit Meadow start een ontwikkelingstraject bij Dru Pop Podium via de Lounge Achterhoek. Tijdens dit traject van 1 jaar werkt de band aan nieuwe muziek en aan professionalisering. De Lounge Achterhoek is een talentprogramma van Dru Pop Podium en Luxor Live voor veelbelovende artiesten uit de regio. Het project maakt deel uit van Muziekhub Oost, een samenwerkingsverband dat talentontwikkeling in Oost-Nederland stimuleert. Tijdens het EK veldrijden in Zeddam mogen er tijdelijke campings komen om alle wielerfans een onderdak te kunnen bieden. De gemeenteraad vroeg om een periode van 14 dagen, maar het college kiest voor maximaal 6 dagen. 2 dagen voor het evenement, de wedstrijddagen zelf en 1 dag erna. Via een tijdelijke gedoogregeling mogen particuliere terreinen in het buitengebied en bedrijventerreinen worden gebruikt voor campers en kampeerplaatsen. De gemeente werkt met 1 algemene regeling in plaats van losse vergunningen per terrein. Het EK veldrijden vindt plaats op 7 en 8 november en moet veel bezoekers en economische kansen naar de regio trekken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vanmorgen hebben we in eerste instantie nog veel bewolking. Trekt een warmtefrontje over. Kan zelfs nog wat een licht buitje inzetten. Maar op meeste plaatsen blijft het droog. Verder is er vanochtend veel bewolking. En ondanks die bewolking zal de temperatuur oplopen naar 26 tot 28 graden rond de middag. Vanmiddag zijn er wat perioden met zon. Is het ook een tijdje droog. De temperatuur loopt op naar 30 tot lokaal 32 graden. Maar door de hoge luchtvochtigheid zal het ook drukkend warm aanvoelen. De wind is matig uit zuid tot zuidwestelijke richtingen. Aan het eind van de middag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Vanaf 4 uur geldt code geel in verband met de stevige buien. Want bij deze buien is kans op windstoten, hagel en lokaal kan er veel neerslag vallen in korte tijd. Hoe dat uitpakt is last minute werk. Maar ook vanavond is er nog kans op een zware onweersbui. Later wordt het allemaal wat droger. Code geel is wel van kracht tot 10 uur vanavond. Want in de tweede helft van de avond neemt de buiigheid af. Trekken de meeste buien zijn dan over de grens getrokken. En komende nacht is het droog en dan koelt het af naar 14 graden. Zaterdag wordt een droge en vrij zonnige dag. Het wordt aan 26 tot 27 graden. Zondag eerst ook nog droog, later wat buien. Temperatuur ligt dan lager met 22 tot 23 graden. Volgende week hebben we ook te maken met toch wel wisselvallig weer. Vooral dinsdag valt er wat regen van betekenis. Temperaturen dalen naar 20 graden midden volgende week.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is drukker aan het worden op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grenscontrole. 3 kilometer en 15 minuten. En bij Wezep is 1 rijstrook dicht voor een politieonderzoek. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Vanaf het Harde heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Je hoort uit de jaren 70 Yvonne Elliman en de Love Pains. Ja, ook vandaag op deze vrijdag gaan wij eens even fietsen door onze verjaardagskalender. Welke bekende personen er vandaag allemaal weer jarig zijn. Nou, dan beginnen we met een hele bekende, Francis Rossi. Ja, dat heeft niks met motorsport te maken. Nee, Francis Rossi, waar kennen we die van? Nou, heel bekend hoor. Als ik dit laat horen, dan weet je het al natuurlijk. Jazeker. Whatever.

Jawel, gitarist en zanger Francis Rossi van Status Quo. Hij wordt vandaag 77 jaar. Ook is jarig Amerikaans zangeres Latoya Jackson, 70 jaar vandaag. Belgisch acteur Ben Rottiers. Op zijn Belgisch Ben Rottiers, zeggen ze dan. Ja, hij is een acteur weer van mijn favoriete serie. Ik heb het al vaker gezegd, FC De Kampioenen op België. Hij speelde Pol, hè, Polleke. Hij wordt 68 jaar vandaag. En ook is vandaag jarig een Amerikaanse zangeres. Nou, die had een joekel van een...

Jawel, zangeres Melissa Etheridge. Zij wordt vandaag maar liefst 65 jaar. Nederlands journalist en presentator Rutger Kastricum wordt 47 jaar. En als laatste in de lijst, Melanie Brown. Het is een zangeres. En ze zat in de meidengroep. En ja, dit nummer dat brak wel helemaal door dit.

Jawel, natuurlijk de Spice Girls. Melanie C wordt ze natuurlijk ook wel genoemd. Zij wordt vandaag 51 jaar. Nou, dan zeg ik op deze vrijdag natuurlijk weer iedereen van harte gefeliciteerd.

0: Achtereenvolgens hadden wij muziek van de Killers met Human, Miss Montreal, daarna met Adem en zojuist het nummer 1 geluid uit de Nederlandse top 40, Alex Warren met The Fever Dream. Even een korte pauze inlassen, zometeen deel 2 na 11. Dan zijn we er nog een uurtje met deze fijne mix van muziek hier op Radio Ideaal in de muziekservice met nu Hot Chelway en Tonight.
1: It's been a really, really messed up week.

0: goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
1: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver.

0: aflevering. Ons hele team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Een file van 20 minuten nu vanaf Zevenaar. En het is druk op de
1: A25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Een file van 20 minuten nu vanaf Zevenaar. En het is druk op de A28 Amersfoort-Zwolle voor Wezep. 5 kilometer en 15 minuten.

0: vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar Oudheidkundige Vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
0: Kom zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er

hier. Dit is Radio Ideaal en dit is de muziekservice. Onze fijne mix van muziek. Met muziek voor in de auto of voor thuis of voor op de werkvloer. Nu terug naar een van de laatste nieuwe van Anton. Ze zeggen het liefje van prinses Alexia. Hier is hij met Tot het eind van mij. Diep in de nacht.

0: Ja, wat betreft goud van oud, is dit een echte gouden oude uit de 1970 Haagse formatie Golden Ewing Back Home. Adult Education hadden we nog van Devil Hall en John Oates en Anton Nederlandstalig tot het eind van mei. En over Nederlandstalig gesproken, we doen er nog één. En deze man een tijd geleden mogen interviewen. Hij is nu ons ideaal nog de week, deze week ons ideaal. En we gaan hem nog een keer doen. René Schuurmans, al win ik 10 miljoen.
1: Dit is deze week

De mannen met de petten, ja, oftewel de Pet Shop Boys. We gingen terug naar de jaren 90 met natuurlijk de New York City Boy. Iets anders nu. Hoe lang zit narcose nog in je lichaam? Ja, algehele narcose tijdens een operatie. Fijn dat het bestaat, maar je ondergaat het liever niet. Het is toch een flinke belasting voor je lichaam. Hoe zit het precies en hoe slecht is het voor je? Ja, onder andere de bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn braken, keelpijn, heesheidsklachten en ademhalingsstoornissen. En hoe lang zit narcose in je lichaam? De middelen die in narcose gebruikt worden, die zijn pas na 6 weken volledig uit je lichaam verdwenen.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Een file van 20 minuten nu vanaf Zevenaar. En het is druk op de A28 Amersfoort-Zwolle voor Wezep. 5 kilometer en 15 minuten. 1 rijstrook is dicht en dat komt door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

The Lonely Boy, hoorde Andrew Gold. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje en dit heb ik er de afgelopen weken weer even uitgevist. Namelijk zo'n 3/4 van de gemeenten die kampt met een personeelstekort. Belangrijke taken als woningbouw en energietransitie en handhaving lopen daardoor achter. Dat staat in personeelsmonitor 2025 van het ANO Fonds Gemeente. Veel gemeenten die kunnen niet genoeg BOA's vinden en kunnen niet altijd tijdig hulp bieden aan huishoudens met financiële problemen of mensen bellen die kampen met betalingsachterstanden. Dat leidt tot verhoogde werkdruk en meer verzuim. De groei naar 208.000 ambtenaren, min 3,6% meer dan in 2024, is te weinig om het tekort weg te werken. Een van de redenen is dat salaris en carrièreperspectief achterblijven bij de consultantsbedrijven. Nou ja, goed. Ja, ik zeg wel, ze hebben wel heel veel vrije tijd.

Nederlandstalig. En dat was een zomersplaatje. Rob de Nijs, de beste die hij ooit heeft gemaakt. En samen ook nog met Frank Boeien, Huis in de Zon. Het zit weer op deze muziekservice deze vrijdag. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Een hele fijne dag gewenst. En we spreken elkaar weer aanstaande maandagochtend. Oftewel morgen op de zaterdag tussen 2 en 4 in de muzikale brouwerij. En dan met de beste 70's en 80's. Blijf gezellig luisteren hier naar Radio Ideaal. We gaan eruit met onder andere deze van Amy Winehouse.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar weg.
4: Hallo buurman.
5: Hallo buuf.
4: Lekker weer hoor.
5: Zeker, de lente is begonnen.
4: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
5: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaagse in Hengelo hangen. Ja, en ik geloof dat ze het al voor de 15e keer organiseren.
4: Ze zoeken al jaren nieuwe bestuursleden om de continuïteit te waarborgen.
5: Het zou toch jammer zijn als het zou verdwijnen.
4: Laten we hopen dat ze een nieuwe aanwas krijgen.
5: En tot die tijd blijven we hier lekker wandelen.
4: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
6: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. 2 Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groep.

0: gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
5: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
6: Geen idee. Snoeien?
5: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
6: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
6: Top, gaan wij iets leuks doen.
7: Gas. Water. Licht.
8: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
9: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het koor Reborn uit Wichmond bestaat 30 jaar. En daarom is er op 7 juni een jubileumconcert in de Willy Broderskerk in Vierakker. De laatste voorbereidingen krijgen vorm. Voor het concert zijn mooie nummers uitgekozen uit de afgelopen 30 jaar. In de prachtige kerk van Vierakker is al met veel plezier gerepeteerd. De organisatie hoopt op een warm en bijzonder samen zijn, waarin muziek en ontmoeting samenkomen. Heel fijn dat ook een groot aantal oudleden met veel enthousiasme meezingt. Dit maakt het extra speciaal. Het concert op 7 juni in de Willy Broderskerk in Vierakker begint om 11:30. De toegang is gratis, een vrije gift wordt gewaardeerd.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Er is een opvallend waarschuwingsbord bij een tijdelijke flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen geplaatst door een medewerker van een kledingwinkel. De medewerker vindt dat de flitser zijn doel voorbij schiet, omdat veel automobilisten hoge boetes krijgen zonder direct door te hebben dat ze geflitst zijn. De flexflitser staat tijdelijk op verschillende wegen in de gemeente Doetinchem om snelheidsovertredingen en verkeersonveiligheid tegen te gaan. Volgens de gemeente zijn de locaties zorgvuldig gekozen op basis van snelheidsmetingen en ongevallencijfers. Bronckhorst sluit 2025 af met een positief financieel resultaat van 7,9 miljoen euro en een algemene reserve van ruim 32 miljoen. Volgens wethouder Anton Peppelman staat de gemeente er financieel gezond voor, mede dankzij investeringen in scholen, sport, cultuur, woningbouw en bedrijventerreinen. Tegelijkertijd waarschuwt de gemeente voor toekomstige tekorten door het zogenoemde ravijnjaar, waarbij gemeenten minder geld krijgen van het Rijk. Vanaf 2029 verwacht Bronckhorst een structureel tekort van ruim 4 miljoen euro. Ook zorgen arbeidskrapte, vergrijzing en hoge werkdruk ervoor dat vacatures langer openstaan en projecten vertraging oplopen. Nationaal Onderduikmuseum in Aalten wil flink uitbreiden omdat het museum te klein wordt. Er komen 4 vernieuwde gebouwen met elk een eigen thema over onderduiken in de Tweede Wereldoorlog. Een nieuwe hoofdentree, een museumcafé, educatieruimtes, een escape room en een speciaal onderduikmuseum junior voor kinderen staan op de planning. Het museum ontvangt nu ongeveer 25.000 bezoekers per jaar en wil doorgroeien naar 40.000. De Graafschap verkoopt middenvelder Teun Gijsselhardt aan Deportivo de la Coruña voor een recordbedrag van 1,4 miljoen euro, inclusief bonussen. Daarmee verbreekt de Graafschap opnieuw het transferrecord. De 21-jarige speler kwam vorig jaar over van PEC Zwolle en groeide onder trainer Marinus Dijkhuizen uit tot een vaste basisspeler. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: wit is ook voor jou.
1: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
2: Thuis, op je werk of onderweg.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 3 juni een orchideeënwandeling langs de Lindense Laak. Struinend door de weilanden en langs de oevers van de Lindense Laak komen op verscholen plekken verschillende soorten orchideeën voor. Deze planten houden van natte graslanden. Je komt ze langs de gebaande wegen en paden niet zo gauw tegen, maar de boswachter weet de weg. De wandeling op 3 juni staat om 2 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon en kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: stevige waterdichte schoenen of laarzen worden aanbevolen omdat het behoorlijk drassig kan zijn.
0: Radio Ideaal.

0: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
5: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy van de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen

0: 2024 zes jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files vallen op, onder andere op de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor Zevenaar 10 minuten extra door een ongeluk. Verder de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Epe en Wezep. 7 kilometer, een half uur extra. Door een politieonderzoek is 1 rijstrook dicht. Elders op de A28, dit keer naar Utrecht vanuit Zwolle, file voor Amersfoort. 7 kilometer, 15 minuten. Door een pechgeval is 1 rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Dag, buurvrouw.
5: Hey, buurman.
4: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
5: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 6 juni vindt er voor de vierde keer in de Matelier in Groenlo een muziekmarkt plaats. Verkopers, handelaren van jong en oud mogen muziekinstrumenten verkopen of ruilen, maar ook bladmuziek, onderdelen of wat dan ook. Als dit maar met muziek te maken heeft. De aanmeldingen druppelen inmiddels binnen, maar er is nog voldoende plek voor potentiële verkopers. Een kleine opsomming van muziekspullen, blaasinstrumenten, gitaren, drumstellen en onderdelen, LP's, CD's, versterkers, microfoons, effectapparaten en dergelijke. Daarnaast zou het een mooie aanvulling zijn als er ook violen en andere klassieke instrumenten te koop aangeboden worden. Voor deze items is er zeker nog voldoende plek. Particulieren die ergens nog een muziekinstrument hebben liggen dat niet meer gebruikt wordt en wel willen verkopen of ruilen, is er ook nog voldoende plek. Het karakter van de muziekmarkt is vooral dat het laagdrempelig en gezellig moet zijn. Wat dat betreft is er meer mogelijk dan alleen verkoop of ruilen. Als er kinderen of volwassenen zijn die niets te koop hebben, maar graag hun kunnen willen laten zien en horen, zoals op een vrije markt wel vaker te zien is, dan mag dat ook. De muziekmarkt vindt plaats van 10 tot 4 uur in en om de Matelier in Groenlo. Om de kosten een klein beetje te dekken, vraagt de organisatie voor de verkopende deelnemers een bijdrage van €12,50 per tafelplek. Voor de bezoekers van de muziekvrijmarkt is de entree vrij.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halleheide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halleheide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende erven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een fietsroute tussen locaties met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit rond 19:00. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
0: Radio Ideaal

0: Heerlijk, dat zonnetje.
1: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
2: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
0: Oh, hoe heet dat zeg je?
2: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
7: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldi. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
8: Hallo buurman.
9: Hallo buuf.
8: Lekker weer hoor.
9: Zeker, de lente is begonnen.
8: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
9: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaagse in Hengelo hangen.
8: Ja, ik ook al. Ze hebben altijd van die mooie routes.
9: Soms kom je langs van die paadjes waar je het bestaan niet van wist. Ook al woon je hier al jaren.
8: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken, minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen. Sowieso is het op de weg best wel druk aan het...
11: Soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen. Sowieso is het op de weg best wel druk aan het worden inmiddels. Op de A2 Utrecht Den Bosch. Een file tussen Everdingen en Zaltbommel. 18 kilometer.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaarsinitiatief Breekijzer en platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Buurtbewoners rond het asielzoekerscentrum in Lochem maken zich zorgen over de komst van 145 extra asielzoekers. Zij ervaren vooral geluidsoverlast en vinden dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met buurtbewoners. Bewoners horen onder andere geschreeuw, ook op momenten zoals 4 mei tijdens de dodenherdenking. Volgens de COA-locatiemanager wordt er gewerkt aan dagbesteding en onderwijs voor kinderen en jongeren, zodat zij overdag grotendeels van het terrein zijn. Ook zijn er maatregelen genomen, zoals extra beveiliging om de overlast te beperken. De gemeente Lochem voldoet met de uitbreiding nu aan de landelijke opvangeis van 250 asielzoekers. De Haarloosweg in Borculo wordt vanaf 1 juni afgesloten voor de nieuwbouw van een sporthal bij zwembad Het Timke. Woningen, sportverenigingen, het zwembad en het Staringcollege blijven bereikbaar via omleidingen. Begin 2027 moet de sporthal in gebruik worden genomen en moet de omgeving grotendeels klaar zijn. Problemen op het stroomnet zijn volgens de gemeente opgelost. Al is geld voor een volledig energie-neutraal gebouw voorlopig wel bevroren. Mogelijk worden later nog wel zonnepanelen toegevoegd. Buddy to Buddy Bronkhorst start op 3 juli een nieuwe matchingsronde, waarbij nieuwkomers worden gekoppeld aan inwoners van Bronkhorst. Het initiatief draait om gelijkwaardige ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders niet zouden ontmoeten, op basis van gedeelde interesses zoals wandelen, koken of muziek. Het buddy-traject duurt 4 maanden en koppels spreken wekelijks met elkaar af. Iedereen kan meedoen, zolang er interesse is in nieuwe ontmoetingen. In aanloop naar de start worden informatieavonden georganiseerd in Zelhem en Vorden. Het KNMI heeft voor vanmiddag en vanavond code geel afgegeven voor de Achterhoek vanwege onweersbuien. Tussen 5 en 11 uur is er kans op zware windstoten, veel regen en hagel. Plaatselijk kan in korte tijd 30 tot 40 mm regen vallen met windstoten tot ongeveer 70 km per uur en hagelstenen van maximaal 2 cm. Het KNMI adviseert om open gebieden en water te vermijden en in het verkeer rustiger te rijden, meer afstand te houden en grote plassen te ontwijken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal. Jouw regio, jouw radio. Jouw radio.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek

0: door heen weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjie Steintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat al ruim 140 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten extra. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg, een kwartier vertraging. En op diezelfde A12, maar dan verder in richting van het Duitse Oberhausen voor de grens, heb je 20 minuten extra nodig. A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Knoopend Grijshoort en Knoopend Valburg, 10 minuten vertraging en dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En een stukje verderop tussen Heteren en Ravenstein heb je 20 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag. mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 6 juni vindt er voor de vierde keer in de Matelier in Groenlo een muziekmarkt plaats. Verkopers, handelaren van jong en oud mogen muziekinstrumenten verkopen of ruilen, maar ook bladmuziek, onderdelen of wat dan ook. Als dit maar met muziek te maken heeft. De aanmeldingen druppelen inmiddels binnen, maar er is nog voldoende plek voor potentiële verkopers. Een kleine opsomming van muziekspullen, blaasinstrumenten, gitaren, drumstellen en onderdelen, LP's, CD's, versterkers, microfoons, effectapparaten en dergelijke. Daarnaast zou het een mooie aanvulling zijn als er ook violen en andere klassieke instrumenten te koop aangeboden worden. Voor deze items is er zeker nog voldoende plek. Particulieren die ergens nog een muziekinstrument hebben liggen dat niet meer gebruikt wordt en wel willen verkopen of ruilen, is er ook nog voldoende plek. Het karakter van de muziekmarkt is vooral dat het laagdrempelig en gezellig moet zijn. Wat dat betreft is er meer mogelijk dan alleen verkoop of ruilen. Als er kinderen of volwassenen zijn die niets te koop hebben, maar graag hun kunnen willen laten zien en horen, zoals op een vrije markt wel vaker te zien is, dan mag dat ook. De muziekmarkt vindt plaats van 10 tot 4 uur in en om de Matelier in Groenlo. Om de kosten een klein beetje te dekken, vraagt de organisatie voor de verkopende deelnemers een bijdrage van €12,50 per tafelplek. Voor de bezoekers van de muziekvrijmarkt is de entree vrij.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je een half uur extra nodig tussen Culemborg en Zaltbommel. A15 naar Nijmegen tussen Leerdam en Waddenooijen, 20 minuten vertraging. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is de weg dicht bij Waddenooijen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden doe je via Os en Den Bosch, onder andere over de A50 en de A59. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. 50 minuten vertraging, dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De N325 van Duitsland naar Arnhem tussen Lent en Elde, 20 minuten vertraging. En op de N830 van Meteren naar Gorkum tussen Meteren en Tuil doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hallo buurman.
1: Hallo buuf.
0: Lekker weer hoor.
1: Zeker, de lente is begonnen.
0: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
1: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaagse in Hengelo hangen. Ja, en ik geloof dat ze het al voor de 15e keer organiseren.
0: Ze zoeken al jaren nieuwe bestuursleden om de continuïteit te waarborgen.
1: Het zou toch jammer zijn als het zou verdwijnen.
0: Laten we hopen dat ze nieuwe aanwas krijgen.
1: En tot die tijd blijven we hier lekker wandelen.
0: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
3: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het coronaherstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
12: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak, en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
11: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Schat, de oprit is echt bult en gat.
13: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
6: Veldhuizen wie?
13: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
6: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
14: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
15: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
16: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
17: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit.
16: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
17: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halleheide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halleheide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende erven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een fietsroute tussen locaties met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit rond 19:00. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Tactus Verslavingszorg wil een deel van het pand in Rekken verhuren aan de dienst justitiële inrichtingen door het landelijke cellentekort. In het gebouw moeten tijdelijk maximaal 42 mannelijke gedetineerden worden opgevangen voor een periode van 3 jaar. Het gaat om gevangenen die zich in een reguliere gevangenis goed hebben gedragen en werken aan hun terugkeer in de samenleving. Alleen gedetineerden die als veilig worden beschouwd komen naar Rekken. Tactus zegt dat de plannen in overleg met de omgeving worden uitgevoerd. De gemeente Berkland moet nog toestemming geven. Thomas Duivenvoorde wordt komend seizoen hoofdtrainer van de Graafschap, nadat hij vorig jaar als assistent werkte onder Marinus Dijkhuizen. De 39-jarige trainer kijkt positief terug op zijn eerste seizoen in het betaald voetbal. Duivenvoorde werkte eerder succesvol bij amateurclub Quick Boys en koos bewust voor de Graafschap vanwege de ambitie om terug te keren naar de Eredivisie. Hij voelt zich thuis in de Achterhoekse mentaliteit van hard werken en doe maar normaal. Samen met technisch verantwoordelijke Barry Paul werkt hij inmiddels aan een nieuwe selectie. De Achterhoekse band Homebound uit Meddo start een ontwikkelingstraject bij Dru Pop Podium via de Lounge Achterhoek. Tijdens dit traject van 1 jaar werkt de band aan nieuwe muziek en aan professionalisering. De Lounge Achterhoek is een talentprogramma van Dru Pop Podium en Luxor Live voor veelbelovende artiesten uit de regio. Het project maakt deel uit van Muziekhub Oost, een samenwerkingsverband dat talentontwikkeling in Oost-Nederland stimuleert. Tijdens het EK Veldrijden in Zeddam mogen er tijdelijke campings komen om alle wielerfans een onderdak te kunnen bieden. De gemeenteraad vroeg om een periode van 14 dagen, maar het college kiest voor maximaal 6 dagen. 2 dagen voor het evenement, de wedstrijddagen zelf en 1 dag erna. Via een tijdelijke gedoogregeling mogen particuliere terreinen in het buitengebied en bedrijventerreinen worden gebruikt voor campers en kampeerplaatsen. De gemeente werkt met 1 algemene regeling in plaats van losse vergunningen per terrein. Het EK Veldrijden vindt plaats op 7 en 8 november en moet veel bezoekers en economische kansen naar de regio trekken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

De swingende middag. Een vrolijk einde van de middag.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
0: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Lutger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
2: Een geheimtje verklappen. Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
4: Dat groeit maar door.
3: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey, buurman.
9: Dag, buurvrouw.
4: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
9: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
10: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
11: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
12: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni gaan wandelaars weer wandelen door het mooie stadje Lochem. Het wordt een bijzondere editie, het is namelijk de 50ste dit jaar. En dat laat de organisatie niet zomaar voorbij gaan. Ze hebben leuke en speciale dingen bedacht. De inschrijving voor de Lochemse Avondvierdaagse is digitaal en aanmelden kan via de website van de Avondvierdaagse Lochem.
0: Radio Ideaal

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Hallo buurman.
5: Hallo buuf.
4: Lekker weer hoor.
5: Zeker, de lente is begonnen.
4: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
5: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaagse in Hengelo hangen.
4: Ja, ik ook al. Ze hebben altijd van die mooie routes.
5: Soms kom je langs van die paadjes waar je het bestaan niet van wist. Ook al woon je hier al jaren.
4: Ik heb 2 tot en met 5 juni alleen mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
6: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 200 kilometer file in de regio. Er trekken op dit moment zware onweersbuien van west naar oost over het land. Daardoor is het drukker dan gebruikelijk op vrijdagmiddag. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 20 minuten vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. En dat geldt ook voor de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Er was daar een rijstrook dicht vanwege een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. En van Arnhem verder naar Oberhausen voor de grensovergang 10 minuten extra reistijd. De A15 Nijmegen-Gorkum is nog steeds dicht tussen Tiel en Waddenooyen vanwege een ongeluk waarbij een vrachtwagen is betrokken. Voorlopig rijden nog om via Os en Den Bosch over de A50 en de A59. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Doe je er een half uur langer over. A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef 20 minuten extra. En van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein bij elkaar opgeteld ruim een half uur vertraging. Op de N225 Rhenen-Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 bij Renkum 25 minuten vertraging. En van Oosterbeek naar Rhenen tussen Wageningen en Rhenen doe je er een half uur langer over op de N225. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
11: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
12: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
11: In dat geval, Schoenmode Hermans.
13: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
14: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
12: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
15: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
14: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Het Overschotje organiseert in het kader van het project De Derde Helft tijdens de Nationale Beweegweek speciale beweegactiviteiten voor ouderen in Lochem. Op woensdag 20 mei kunnen ouderen deelnemen aan de volgende activiteiten. 2 korte lezingen over diabetes en valpreventie en jeu de boule, sjoelen, wandelen en fietsen. De activiteiten zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende niveaus. Deelnemers zijn welkom vanaf 2:30 voor een kop koffie of thee. Meedoen is gratis en aanmelden mag, maar is niet verplicht. De middag duurt van 2 tot 5 uur en vindt plaats aan de Elzenlaan 1 in Lochem.
0: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Goedenavond, mijn naam is Aurinke Zwart. Vanavond gaan we het over een ondersteunende behandelmethode bij dementie hebben. En hierover meer naar 6:30. Maar nu eerst Job. Misschien heeft u de aankondiging in Lochem al gezien. Op 30 mei, dus morgen, wordt deze musical uitgevoerd in de Schouwburg in Lochem. En daar wordt 's middags en 's ochtends uitgevoerd. Of 's ochtends, 's avonds. En ja, meer dan 100 mensen werken hier aan mee.
1: Klopt.
0: In de studio. Nou, Sander van Voorst. We hebben hem al meer gehad over allerlei musicals, toneelstukken, Winterwonderland. Je bent super actief, Sander.
1: Ja, dit keer is het inderdaad een musical geworden gewoon. En ja, het is ontzettend fijn net wat je zegt, je hebt 100 mensen om je heen. En van allerlei mensen komen overal vandaan. En daarmee samen te werken, dat is fantastisch.
0: Ja, je bent echt een regisseur in hart en nieren, volgens mij.
1: Ja, ik denk, ze zeggen wel eens een mensenmens, maar dat is ook dus, zo.
0: Ja, dan moet je er misschien voor zijn, hè?
1: Ja, toch wel. Hoor. Als je dat soort producties gaat doen, allemaal, dan moet je elkaar kunnen vertrouwen, moet je elkaar waarderen en ja, de mooie kanten uit elkaar eruit halen. Gewoon. En ja, dat is met Musical Job nu echt een fantastisch moment.
0: Ja. Ja, want vertel eens, waar gaat het over? Ik had meteen de associatie met Job uit de Bijbel. Klopt dat?
1: Nou, dat klopt deels wel, ja. We hebben namelijk 2 jaar geleden hebben we ook een musical gedaan in het Openluchttheater. Esther was dat. Dat was een bestaande musical. En nou, dat is ons zo goed bevallen. We hadden toen een groot publiek van 800 mensen in het Openluchttheater. Fantastisch natuurlijk allemaal. Dit jaar hadden we dat weer willen doen, maar dat was geen gelegenheid. Toen zeiden we, dan gaan we naar Schouwburg doen. Maar wat gaan we dan doen? Ja,
0: ja.
1: Ze liggen echt niet voor het oprapen, die musicals. En ik heb in mijn bestuur heb ik iemand zitten, Jan-Willem Drost. En die zegt, maar schrijven we toch zelf een musical?
0: Ik zeg, Doe je dat even?
1: Maar goed, dan kwamen we uit op Job eigenlijk. Dat leek ons wel een mooi verhaal. En we zijn aan het praten gegaan. En dan ga je met zo'n schrijversteam aan. We hebben ook een arrangeur dan, Johan Klein-Nibbeling, die alle liedteksten maakt en de arrangementen. En dan ga je om tafel zitten. Dan kunnen we daar wat mee?
0: Ja.
1: En dan moet je zo'n team aan de gang laten gaan. Hè? Moet je er ook niet mee gaan bemoeien. Dan gaan ze eerst zelf aan de slag. En daar is een fantastisch verhaal uitgekomen.
0: Want ja, je schrijft niet zomaar een musical. Er gaat best wel tijd overheen, denk ik.
1: Klopt. En de tijdspanning was heel kort eigenlijk. Want we zijn daar vorig jaar in de zomer mee begonnen eigenlijk. En dat moest in een verhaal van Job zijn. En Job is bij ons een verhaal. Echt, dat kun je uit de Bijbel doen. Maar het gaat bij ons meer om de menselijkheid van elkaar. In tegenwoordig worden we allemaal afgemeten door de likes die we hebben op social media.
0: Ja.
1: En noem maar op. Allemaal. Daar wordt gekeken. Als je daar maar goed bent, ja, dan ben je goed.
0: Ja.
1: Maar stel nou dat het niet zo goed gaat met je. Dat je tegenslag hebt. Dat je je vrienden kwijtraakt. Je huis, noem maar op allemaal. Ja, wat dan?
0: Ja.
1: En dat is wel een vraag die wij daarin stellen. Want ik merk dat ook gewoon nu overal in de hele samenleving. We geven alleen maar af op een ander. We kijken helemaal niet wat er met die ander gebeurd is. Waarom is iemand dakloos geworden? Of waarom is iemand aan de kant van de maatschappij komen te staan? En dan kunnen we dan allemaal wel een zwaar oordeel hebben. Maar ik heb altijd dezelfde intentie van loop eerst eens een tijdje met iemand mee. Luister eens wat aan de hand is.
0: Ja, de invoelendheid bij dat soort dingen is verminderd.
1: Ja, klopt. En dat hebben we, vooral in dit stuk, hebben we dat echt naar boven gehaald. Dat was het ook een Job. Bij ons is ook een man, gewoon echt een agrariër. Gewoon, die echt een grote melkveebedrijven heeft. En waar het altijd goed kan gaan. Maar ja, goed. Stel dat je dan een keer een MKZ-crisis over je heen krijgt of wat anders gewoon. En je al je veekraatje kwijt. Ja, wat blijft er dan van je over nog?
0: Ja.
1: En dat soort elementen zitten erin. Maar ook de situaties van nu. Een aantal jaren was er een mooi probleem. Dan had je in Haren, was er een jongeren die een feestje hebben gegeven.
0: Oh ja, waar is het feestje? Ja,
1: waar is het feestje? Nou, dat feestje hebben wij er ook in zitten. En TikTok-fans en noem maar op. En je smijt alles maar op Facebook. Nou, de gevolgen kunnen soms heftig zijn. Ja. Nou, dat soort elementen hebben we allemaal het hedendaagse verwerkt in de musical Job.
0: Ja, maar dus de basis is eigenlijk het Bijbelse verhaal van Job die alles kwijtraakt.
1: Ja, ja.
0: En nou, daar zijn jullie verder mee gegaan met een modern sausje.
1: Ja, want wat je echt nu dan meemaakt, gewoon, je raakt je vrienden kwijt, je kinderen kun je zelfs nog kwijtraken of wat dan ook gewoon. Maar hoe dan? En vrienden lijken wel eens vrienden, maar hoe vaak, als het goed gaat in deze wereld, dan hebben we vrienden zat. Ja. Maar gaat het niet goed, dan is het
0: all
1: wel
0: wat
1: minder.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: nu hebben we een orkest erbij van echt fantastisch. 7 mensen, een koor van 30 mensen en spelersgroep van 25 mensen. Maar die moeten dat samen doen. Maar als ik dan zie, dus Joran Klein-Nibbeling, die maakt dan echt actuele liedjesteksten. Allemaal van wij zijn blij, ja. en noem maar op en hele mooie dingen. En je zet daar gewoon de goede zangers en solisten op. Ah, dat is dan een genot om naar te luisteren. Om die mensen dan dat te laten zingen. En waar je ook bijna mee zwingt in je stoel als je daar zit. Gewoon.
0: Ja,
1: ja, echt.
0: Dat je maakt me wel nieuwsgierig.
1: Ja. Nou ja, goed. Maar zo ervaar ik het zelf ook. Dan liedjes die je echt in je hoofd gaan zitten. 'S Nachts word je ermee wakker eigenlijk. En dat dreunt door gewoon. Maar ja, die sfeer die we dan in Schouwburg kunnen doen met een mooie belichting en alles en het geluid en het koor.
0: Dat maakt het helemaal af.
1: Ja, ja, en ik vind het mooiste van, als ik dan zo'n Joran Klein-Nibbeling dan, die heeft een broer nog, die ons voor onze teksten heeft geschreven van die liedjes nog weer. Ja, want we zeiden eerst van, nou kun je niet dat liedje nemen of dat liedje nemen gewoon en dan misschien iets andere tekst op. Nee, zegt Joran. Ik maak ze helemaal nieuw. We maken echt een hele nieuwe musical.
0: Ja.
1: Dus, en dat is zo'n eer na ook natuurlijk. En terecht ook. Want wat hij ervan gemaakt heeft is fantastisch. Ja,
0: ja, want ja, ik heb je eerder de vraag gesteld. Met dat Winter Wonderland. Dat is ook heel veel werk. Dit is ook heel veel werk. Ja. Dat kan niet anders. Met 100 vrijwilligers. En tekstschrijvers. En nou, van alles erbij. Het wordt maar 2 keer opgevoerd.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is nog soms zo. Soms zou je er ook wel mee op pad willen gaan. Maar ja, alle consequenties die eraan vastzitten is zo groot. We gaan dit stuk wel trouwens in de markt brengen. In ieder geval, onze stichting wordt vastgelegd. En mensen kunnen dit hele pakket van ons aanvragen. En dan krijgen ze voorwaarden te horen hoe dat allemaal kan. En het is natuurlijk zonde dat je zo'n mooi verhaal gewoon niet iets mee kunt doen.
0: Nou, het is natuurlijk een unieke musical.
1: Ja.
0: Het is niet geleend van allerlei andere dingen en muziekjes
1: absoluut
0: van anderen.
1: Niet. Nee,
0: het is
1: nee.
0: Echt origineel. En ja, dat is wel bijzonder.
1: Ja, nee, nou, ik vind het wel in ieder geval. Als ik dat dan zie, hoe we er allemaal mee bezig zijn geweest. En we zijn ook echt eraan toe, hoor. Ik heb zelf ook wel iets van, nou mag het wel een keer gebeuren. Het is behoorlijk intensief.
0: Ja,
1: maar dan net ook, ik heb dat ook gezien op Facebook, zie je verhalen door. En dan kom je in zo'n schouwburg in Lochem. En dat wil ik toch wel zeggen van, ik kom dan al verschillende jaren. Vroeger al, toen ik bij een toneelvereniging Top zat. En kwam het natuurlijk ook heel veel. En nu met eigen producties staan. En dit is weer, hier ben ik ingehuurd weer. Maar dan het feit dat je daar binnenkomt bij dat, met de Schouwburg in Lochem. Ja, zo gastvrij altijd. En die technici die ons daar ondersteunen. Want er moet heel behoorlijk wat technisch. We hebben 14 headsets en zenders. Allemaal moet goed verstaanbaar zijn. Maar hoe hun ons daarin begeleiden. Ja, fantastisch.
0: Ja, ja, dus dan kan je ook gewoon laten zien wat je wil laten zien, denk ik.
1: Graag, ja, ja. Heel erg. En ik, wensen die ik kan hebben, kan ik er neerleggen. Oh, maar doe het wel zus of doe het zo. En dat is gewoon zo'n fijne samenwerking. En die heb je voor zo'n project ook wel nodig, hoor. Ja,
0: ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, morgen wordt het dus uitgevoerd.
1: Ja.
0: 'S middags. En
1: 2:30. Ja.
0: 'S avonds om 8:00.
1: 8:00.
0: Zijn er nog kaarten te koop voor mensen die denken van, nee, nou, ik wil wel.
1: Ik kan het bijhouden van, ik heb zo'n inlogsysteem, dat ik meteen kan kijken van hoeveel kaarten er nog zijn. Er zijn nog kaarten, ja. Het loopt hard in ieder geval, maar ik heb gemerkt dat voor de middag en voor de avondvoorstelling nog kaarten beschikbaar zijn.
0: Nou, kijk. Nou, iedereen die denkt van, ik wil wel, via de Schouwburg
1: kunnen.
0: En ook via de VVV of dat niet?
1: Nee, alleen via de Schouwburg. www.schouwburg.lochem.nl geloof ik is het. Schouwburg Lochem. Of via onze site van Musical. Als je meer informatie wilt hebben, gewoon www.musicaljob.nl. Vind je alle informatie.
0: Nou, ik zou zeggen aanraden weer. Allemaal gaan. Nou, Sander, hartelijk dank. Tot de volgende keer, moet ik zeggen.
1: Graag gedaan. Bedankt voor de mogelijkheid. Ja, dank je.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Er is een opvallend waarschuwingsbord bij een tijdelijke flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen geplaatst door een medewerker van een kledingwinkel. De medewerker vindt dat de flitser zijn doel voorbij schiet, omdat veel automobilisten hoge boetes krijgen zonder direct door te hebben dat ze geflitst zijn. De flexflitser staat tijdelijk op verschillende wegen in de gemeente Doetinchem om snelheidsovertredingen en verkeersonveiligheid tegen te gaan. Volgens de gemeente zijn de locaties zorgvuldig gekozen op basis van snelheidsmetingen en ongevallencijfers. Bronckhorst sluit 2025 af met een positief financieel resultaat van 7,9 miljoen euro en een algemene reserve van ruim 32 miljoen. Volgens wethouder Anton Peppelman staat de gemeente er financieel gezond voor, mede dankzij investeringen in scholen, sport, cultuur, woningbouw en bedrijventerreinen. Tegelijkertijd waarschuwt de gemeente voor toekomstige tekorten door het zogenoemde ravijnjaar, waarbij gemeenten minder geld krijgen van het Rijk. Vanaf 2029 verwacht Bronckhorst een structureel tekort van ruim 4 miljoen euro. Ook zorgen arbeidskrapte, vergrijzing en hoge werkdruk ervoor dat vacatures langer openstaan en projecten vertraging oplopen. Nationaal Onderduikmuseum in Aalten wil flink uitbreiden omdat het museum te klein wordt. Er komen 4 vernieuwde gebouwen met elk een eigen thema over onderduiken in de Tweede Wereldoorlog. Een nieuwe hoofdentree, een museumcafé, educatieruimtes, een escape room en een speciaal onderduikmuseum junior voor kinderen staan op de planning. Het museum ontvangt nu ongeveer 25.000 bezoekers per jaar en wil doorgroeien naar 40.000. De Graafschap verkoopt middenvelder Teun Gijsselhard aan Deportivo de la Coruña voor een recordbedrag van 1,4 miljoen euro, inclusief bonussen. Daarmee verbreekt de Graafschap opnieuw het transferrecord. De 21-jarige speler kwam vorig jaar over van PEC Zwolle en groeide onder trainer Marinus Dijkhuizen uit tot een vaste basisspeler. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Het was de afgelopen dag broeierig, warm, vooral in de middagperiode. Hadden we wat wolkenvelden, maar de zon die kwam er ook nog geregeld door. Temperaturen rond de 30 graden, op een wat plaatsen zelfs nog ietsjes warmer. En vanavond, daar moeten we toch nog rekening houden met enkele regen- en onweersbuien. Kunnen plaatselijk even goed uitpakken. Kan ook nog wat hagel bij zitten. De KNMI heeft in ieder geval tot 10 uur vanavond code geel afgegeven. Maar de meeste plekken houden het eigenlijk wel droog. En de actiefste buien, de allerfelste buien, die trokken over Limburg en over het Duitse grondgebied. Maar vanavond dus nog een enkele bui met kans op nog wat onweer in eerste instantie. Komen nacht is het droog, koelt het af naar een graad of 14. En morgen de zaterdag wordt geen onaardige dag. De temperatuur loopt op naar een graad of 25 tot 26. En het blijft verder ook droog met toch wel redelijk wat zon. In de avond en de nacht na de zondag komt er iets meer bewolking op zitten. 14 graden is de minimumtemperatuur. En zondagochtend heeft vooral in de ochtend te maken met wat meer bewolking. Kans op een lokaal buitje. En in de middag is het droog met geregeld wat zon erbij. Wordt het dan 24 tot 25 graden. Na het weekend dan zal de temperatuur geleidelijk aan een stapje terug doen. Midden volgende week is het een graad of 20. En elke dag kan er wel wat regen of een buitje vallen. Vooral dinsdag lijkt toch een natte dag te worden.

0: We gaan het hebben over Edoma, met een H op het eind. Is een programma dat kan worden gegeven bij dementie. 1 op de 5 mensen wordt dement. Bij vrouwen is de kans zelfs 1 op 3. En dat betekent dat iedereen daarmee in aanraking komt. Medicijnen zijn nog niet tot nauwelijks werkzaam. Wat wel duidelijk ondersteunend kan zijn, is het Edoma-programma. En dat wordt gegeven door ergotherapeuten. Nou, een ergotherapeut maakt het mogelijk om betekenisvolle activiteiten uit te voeren. Hierbij kijkt een ergotherapeut eerst goed wat een belangrijke activiteit is voor iemand en wat de mogelijkheden van de omgeving zijn. En dit zowel fysiek als mentaal. Wordt de draagkracht goed in beeld gebracht en wordt vervolgens geoefend en geadviseerd. Nou, dat kan ook door middel van hulpmiddelen, maar dat hoeft niet. Het Edoma-programma is specifiek ontwikkeld voor mensen met een beginnende tot matige dementie en hun mantelzorgers. Die zijn ook superbelangrijk in dit programma. In de studio ergotherapeut Suzanne Berends en zij werkt bij praktijk ErgoS in Lochem. En ze gaat ons meer vertellen over het Edoma-programma. Nou, welkom Suzanne.
1: Ja, welkom, dankjewel.
0: Wat leuk dat je er bent. Edoma. Dat is denk ik een afkorting. Waar staat dat voor?
1: Ja, dat is zeker een afkorting. Dus voor het behandelprogramma. En dat staat voor ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis. En dat aan huis, dat zegt het eigenlijk ook al een beetje. Dat dekt de lading. Deze behandeling vindt dus echt plaats in de thuissituatie.
0: Ja, het is dus niet geschikt voor mensen die in een verzorgings- of verpleeghuis zitten.
1: Nee, die kom ik niet tegen.
0: Nee. Het Edoma-programma, dat is in Nederland ontwikkeld, heb ik begrepen. In het Radboud.
1: Ja.
0: En wat ik ervan begreep, is dat het inmiddels zo succesvol is dat het internationaal wordt uitgerold. In ieder geval in Europa.
1: Ja.
0: Ja. Kan je er wat meer over vertellen? Hoe ziet dit eruit? Je gaat naar huis bij iemand en dan?
1: We worden nooit rechtstreeks met de vraag, kunt u Edoma-therapie geven, ingeschakeld? Nee, het is eigenlijk altijd een vraag rondom en dan komt er eigenlijk uit van, nou, het Edoma-programma zou heel passend kunnen zijn voor iemand, voor een echtpaar. Vaak is het een echtpaar wie ik dan zie of met meerdere personen in huishouden. Ik word daar dan ingeschakeld door of een huisarts of door een geriater. Bijna nooit rechtstreeks. Dit kan wel. Dus ingeschakeld, dan kom ik aan huis. Dan vraag ik eigenlijk een complete plaatje uit. Dus de intake is vrij breed. Dus je gaat heel erg kijken van wat speelt hier? Wat is er aan de hand? Wat is de hulpvraag? En hoe kunnen we hier wat mee? En binnen het Edoma-programma gaat dat eigenlijk door een gesprek aan te gaan met de mantelzorger. Een gesprek aan te gaan met degene die dementie betreft. En dat gesprek samen te brengen uiteindelijk. Om te kijken wat voor gezamenlijke doelen komen hieruit. Wat vindt de mantelzorger heel belangrijk? Wat vindt degene met dementie heel belangrijk? En hoe kunnen we zorgen dat we hieraan kunnen werken en dit kunnen verbeteren?
0: En je gaat een beetje uit van het levensverhaal van iemand, denk ik?
1: Ja. Klopt.
0: Van wat was vroeger belangrijk, maar wat wil je nu nog doen?
1: Ja, en juist dat vroeger, daar vraag je heel erg naar uit om te kijken van, wat waren nou de sterke kanten? Waar was iemand vroeger heel krachtig in, heel sterk in? En die wil je benutten in het nu.
0: Ja, en voor de mantelzorger, dat zijn, kan de partner zijn, maar dat kan natuurlijk ook iemand zijn.
1: Kinderen,
0: die,
1: buren, ja.
0: Ja. Wat bied je daar dan?
1: Juist ook heel veel. Die lopen vaak nog meer vast dan degene met dementie zelf. Mantelzorgers die weten eigenlijk niet zo goed hoe om te gaan met de achteruitgang. Met de vele veranderingen die er ontstaan. Bijvoorbeeld een groot probleem waar ik veel zie is initiatiefverlies. Ja, het initiatief neemt echt gewoon geheel of gedeeltelijk af.
0: Mensen zitten passief op de bank.
1: Ja. En dan is vaak de vraag van maar hij doet niks of zij doet niks. Hoe pak ik dat aan? Ik probeer van alles, maar niks werkt.
0: Ja, en krijg je dat weer een beetje op de rit dan?
1: Nou ja, dat is vaak wel een succesverhaal als dat lukt. Ja,
0: ja.
1: Als dat een vraag is, dan gaan we echt kijken van hoe is iemand te stimuleren? Hoe is iemand te motiveren? Wat kunnen we daarvoor inzetten? Hoe kan een benaderingswijze van een mantelzorger daarop aansluiten, zodat iemand toch weer iets uit zichzelf in actie kan komen?
0: Ja, want in jouw verhaal hoor ik van een mantelzorger is hierbij essentieel.
1: Ja.
0: mensen die alleen wonen en niet echt directe mantelzorgers hebben, is het denk ik ingewikkelder, hè?
1: Dan zouden we een thuiszorg kunnen instrueren, maar die zijn er vaak 2, misschien 3 momenten op een dag. Dat is te weinig.
0: Ja, en kan je eens een voorbeeld noemen? Wat gebeurt er dan allemaal? Wat doe je?
1: Een voorbeeld in de praktijk?
0: Ja?
1: Een praktijkvoorbeeld, dan ga ik even weer in op het initiatiefverlies. Is bijvoorbeeld dat ik heb gekeken. Dan hebben we, dan was het voor de mantelzorg heel belangrijk dat diegene weer meer initiatief nam. En eigenlijk de dementerende die zag dat zelf niet zo. Maar die wilde daar wel graag wat mee. Nou, hoe kun je dat nou creëren? We hebben in dit voorbeeldgeval hebben wij bijvoorbeeld een setting gecreëerd door spulletjes klaar te leggen voor, in dit geval was het een vrouw met dementie, op tafel, zodat zij werd aangezet tot handelen en toch weer in actie kwam. Zodat diegene de mantelzorger niet steeds alles hoefde aan te dragen, te benoemen wat ze moest gaan doen, maar dat ze ook uit zichzelf iets kon doen. En dit is bereikt door echt dingen in het zicht te zetten, in het zicht te leggen wat haar aanzette tot actie en waardoor zijn activiteit weer kon beginnen. Want als zij eenmaal het beginnetje had, kon zij daardoor heel, heel mooi zelf wel vervolgen.
0: Oké, hoe ga je om met gedragsveranderingen? Is dat ook te beïnvloeden met het EDOMA-programma? Of zeg je van dat wordt dan wel heel ingewikkeld?
1: Die zijn zeker te verminderen. Of ze echt te beïnvloeden zijn, durf ik niet zeggen. Maar ze door een benaderingswijze toe te spitsen en toe te passen daarop, kun je dat wel verminderen.
0: Ja, nou dat is al heel wat natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Want het is natuurlijk gericht dat mensen wat meer eigen regie krijgen, denk ik.
1: Ja.
0: En plezier, dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
1: Ja.
0: En kijken naar eenvoudige, zo eenvoudig mogelijke praktische oplossingen.
1: Ja, wij kijken vooral echt heel erg praktisch. Wij kijken ook echt mee met wat gebeurt er nou. Wij observeren veel. Hoe gaat het nou samen? Hoe gaat iemand met dementie, hoe doet hij nou een taak alleen? Waarin loopt hij vast? En wat is dan een handvat wat kan helpen? Dat kan zijn bijvoorbeeld de inzet van een stappenplan. Inzet van van plaatjes. Inzet van mondeling instructie. Je gaat heel erg passend en maatwerk kijken. Wat heeft die persoon nodig om verder te komen?
0: Ja, en dat verklaart ook dat je op voorhand alles heel erg goed in beeld wil brengen.
1: Ja.
0: Voordat je wat doet, want het moet natuurlijk wel passend zijn in die situatie. En ik denk ook de kracht van dit hele verhaal is dat het samen met de mantelzorger is.
1: Klopt.
0: En het speelt natuurlijk op elkaar in.
1: Ja.
0: Ik heb begrepen dat het best wel heel effectief is. En ook daardoor wel gezien wordt door allerlei partijen die daarmee in aanraking komen. Hoe zit dat in Nederland qua implementatie? Zijn er ook veel ergotherapeuten die dit kunnen bieden? Want jij zit dan in Lochem, maar is dit landelijk? Hoe ziet dat eruit?
1: Dit is zeker landelijk. Wij hebben 1 keer per jaar hebben wij een netwerk bijeenkomst. Daar kun je je voor aanmelden, waar dan eigenlijk alle EDOMA geschoolde ergotherapeuten aanwezig zijn. En waar we ook op die dag weer bijgeschoold worden en bijgespijkt worden over de laatste tips en interessante feiten en weetjes. En daarna zit ik in een netwerkgroep. 4 keer per jaar met regionaal een groepje ergotherapeuten die EDOMA geschoold is. Om met elkaar te sparren hoe we het aanpakken.
0: Ja, nou ja. En ik neem aan dat je heel veel kennis moet hebben over dementie en dementiële syndromen.
1: Ja.
0: Dus het is niet dat je het alleen bij Alzheimer toepast.
1: Nee.
0: Hè?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, we komen. Ik vond het net wel grappig. Je had het over 1 op de 5 is vrouw.
0: Nee, 1 op de 3 zelfs.
1: 1 op de 3 zelfs. Nee, dat zien wij wel terug. Wij zien ook merendeel vrouwen met dementie.
0: Heb je enig idee hoe dat komt?
1: Nee.
0: Is daar nooit onderzoek naar gedaan? Ik weet het niet hoor.
1: Nee, dat vind ik inderdaad ook nog wel interessant. Maar we zien veel vrouwen. Dus dat vond ik opvallend. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Die kunnen hier baat bij hebben. Ik denk dat het wel belangrijk is dat ze er vroeg bij zijn. Hoe later je in dit proces bent, hoe lastiger het mij lijkt. Is dat zo?
1: Ja, je wilt eigenlijk nog een routine gaan inslijten. Hè? En dat inslijten, daar heb je toch nog wel iets van werkgeheugen voor nodig. Dus hoe eerder, hoe beter, hoe makkelijker een routine of een aanpassing van jouw activiteitenpatroon erin slijt.
0: Ja, en je grijpt ook in, denk ik, op oude routines. Hè? Dus als je altijd kookt, ik noem maar wat. Dan blijft dat wel intact, maar je zult stappen vergeten.
1: Klopt.
0: Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, klopt. Op die oude routines, die ga je aanpassen, zodat het nu nog steeds een routine kan blijven.
0: Nou, heel interessant.
1: Ja.
0: Ik vat het nog even samen. Het EDOMA-programma, dat is een holistisch persoonsgericht programma. En het wordt door een ergotherapeut gegeven.
1: Ja.
0: In het programma staat dat de ouderen met dementie en de mantelzorger, die staan centraal. En het is geschikt voor thuiswonende mensen met lichte en matige dementie. Zeg ik het goed?
1: Ja, zeker.
0: En de kernpunten van de behandeling zijn behoud van betekenisvolle activiteit en versterking van de mantelzorger. We hebben hier al eerder mantelzorgers gehad over de overbelasting van mantelzorgers. En die wil je natuurlijk voorkomen.
1: Ja.
0: Dat is ook nog iets om er tijdig bij te zijn, denk ik. Want iedereen denkt van ja, ik moet dat kunnen en ik blijf dat maar doen. En ja, plezier en voldoening te beleven bij de activiteiten, dat is een centraal punt, toch?
1: Ja, dat is het.
0: Ja, nou, hoe eerder je start, hoe groter het effect.
1: Klopt.
0: Willen mensen nou meer weten over het EDOMA-programma? Je kunt het googlen en het is EDOMA, dat is E-D-O-M-A-H, dus een H op het eind. En in Lochem kan je terecht bij RGOS.
1: Ja.
0: En wat er misschien belangrijk is, ergotherapie wordt voor 10 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Dus het hoeft geen drempel te zijn.
1: Nee, zeker niet.
0: Nou ja, Suzanne, hartelijk dank voor deze uitleg.
1: Ja.
0: Ik hoop dat veel mensen de weg naar je vinden. Want ik denk dat het wel een hele belangrijke bijdrage kan zijn in dit hele proces. Wat natuurlijk nooit voor niemand leuk is. En ik zou zeggen, ja, dit was het weer voor vanavond. Fijn weekend en tot over 14 dagen.

0: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
5: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
4: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
6: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
4: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 nog van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer en een half uur extra reistijd. Op de A12 richting Duitsland voor de Duitse grens 10 minuten extra. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem doe je er nog 20 minuten langer over voor het knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De Covic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
3: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
2: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vertrouw dichtbij
5: in de Achterhoek.
4: Hey, Radio Ideaal.
1: Hitkracht, de nieuwste hits en de lekkerste beats.
6: Boss, you know we finally here, right?
7: Well,
6: it's Friday then.

0: Yes, yes, yes. Een hele, hele, hele goede avond. Ja, je de koptelefoon gevonden, Wout? Of,
1: Ja.
0: Ja, kijk.
1: Ik wou hem opzetten en dacht, hey, ik heb er geen.
0: Ja, oh, dat moest je nog even zoeken.
1: Ja, hij lag naast mij, dat scheelt.
0: Lekker dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van Niets Meer en Niets Minder dan
2: Hitkracht.
0: Yes, een gloednieuwe aflevering van Hitkracht op deze laatste uitzending van mei. Alweer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Is het alweer bijna juni?
0: Ja, 29 mei 2026. 9 over 8. En dat betekent dat de komende twee uur vol in het teken staan van de lekkerste muziek op jouw vrijdagavond. En dan hoor ik u denken, wat gaat er allemaal voorbij komen?
1: Heel veel.
0: Heel veel, ja. En de Hitkrachttrack van de week, ik kwam die tegen en ik denk, maakt die gast nog muziek? Ik heb nooit meer wat nieuws van hem gehoord. Sinds 2000. Ja, zeg maar letterlijk sinds 2000. Dus ja, ik ben vooral heel erg benieuwd wat jij ervan gaat vinden. Mocht jij nou nog suggesties hebben dit uurtje, laat het even weten. Doe het via Facebook, facebook.com/hitkracht. En dan gaan we even zorgen dat de boel voorbij gaat komen voor je. Lekste muziek op jouw vrijdagavond hoor je hier. Wout, leef je nog? Heb je goed geslapen deze week?
1: Jawel.
0: Ja?
1: Ik ben aan het kijken naar welk nummer jij bedoelt.
0: Ja.
1: Ja, want ik zie natuurlijk niet de hele tekst van het programma, zeg maar.
0: Nee, maar je ziet toch wel hier dit hele gedeelte.
1: Ja, dat wel, maar de helft valt weg. Dus ik weet niet wat de krachttrek van de week is.
0: Ja, je gaat het zo meteen wel eventjes ondervinden. Dat komt goed.
1: Oké. Okay. Ik ben benieuwd.
0: Zometeen ook natuurlijk het bier van de week gaat voorbij komen. Foute verzoekje gaat ook voorbij komen dit uur. En de klassieke beukert. Ik zeg, we trappen hem af. Met de Joel Curry remix van Kane Brown en Marshmello, Miles on It.

0: Yes, Martin Garrix in combinatie met Khaled hoorde je hier met Ocean. En ja, we kennen het allemaal wel. Je gaat op vakantie en dan wil je graag een souvenirtje meenemen.
1: Ja, wil je dat graag?
0: Ja, nou, vaak wel. Ik bedoel, dan ben je daar en dan denk je, dan zie je iets en denk je, oh, dat is wel mooi voor thuis, toch?
1: Ja, dat is wel mooi.
0: Nou, er was ook een Fransman, die dacht dat ook. Die dacht, oh, is mooi voor thuis. Dus die heeft zo'n 40 kilo zand van het strand van Sardinië geprobeerd mee te smokkelen.
1: En, in het vliegtuig?
0: Het verhaal. Maar hij riskeert dus een boete van ruim 3000 euro. De Italiaanse douane heeft maandag een 69-jarige Franse toerist, Nice, tegengehouden toen hij aan boord wilde gaan van de veerboot. Agenten vonden 40 kilo zand, kiezels en schelpen die hij had meegenomen van de kust van Noord-Sardinië.
1: En, wat maakt dat nou uit?
0: Ja, sinds
1: ligt er zand zat.
0: Nou, sinds 2017 is het verboden om zaken mee te nemen van de Italiaanse stranden.
1: Oké. Okay.
0: En deze toerist die riskeert nu een boete van 3000 euro. Ik snap ook niet dat je zand mee gaat nemen.
1: Ja, dat gedeelte snap ik ook niet. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, als je dat wil, waarom zou dat niet kunnen?
0: Ja, nou ja.
1: En jij dat mooi vindt voor thuis, een zand in een potje of zo, op het kastje.
0: Maar 40 kilo, dat is veel, jongen.
1: Ja, maar je hebt een grote familie.
0: Ja, dat
1: iedereen
0: zal,
1: wil een potje zand op het kastje.
0: Iedereen een beetje zand, ja.
1: Ja.
0: Ja, maar die gaat hij daar.
1: Elke keer als er al wat gebeurt, zegt hij, ja jongens, het maakt niet uit, het zand erover.
0: Ja, waarschijnlijk gaat hij daar verkopen als, weet ik veel, strand wat, zand wat uit Normandië komt, wat gebruikt is uit D-Day of zo, weet je wel. Iets
1: ja, precies. Ja, dan gewoon echt achterlijk veel geld ervoor gaan.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is een optie.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Maar ja, dus mocht je deze gedachte ook hebben, niet doen.
0: Nee, niet zand van het strand van Italië meenemen. Ik zou sowieso niet echt heel erg snel wat meenemen uit aan natuurlijke goederen, zeg maar.
1: Nee.
0: Wordt vaak niet gewaardeerd.
1: Nee, klopt.
0: Nee. Door met de orde van de dag. Het favoriete item van ons. En het lekkerste item van ons. Het is namelijk tijd voor het bier van de week. En Wout is vanmiddag eventjes langs gekuit en heeft weer wat moois opgehaald.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: En het is speciaal in het teken omdat het de week van de Nederlandse brouwers is.
0: Kijk.
1: We hebben dus ook een Nederlandse brouwer.
0: Ja, toevallig. Twee weken geleden hadden ze al een prijs gewonnen met het biertje wat toen was.
1: Oh.
0: Daar heb ik toen ontzettend van genoten. Ja, toen was jij dat natuurlijk niet.
1: Nee, klopt. Dus toen was ik ook bier aan drinken, dus, ja, dus dat was op zich, hè?
0: Ja, precies. Maar alles was voor Bassie, dus. En nu staan ze weer opnieuw in het zonnetje, zie ik. Ja, toch?
1: Ja. Nee, ik weet niet of het dezelfde brouwerij.
0: Ja, dezelfde brouwerij, inderdaad.
1: Okay.
0: Het gaat over brouwerij Wenters. En Wout heeft meegenomen de Epic IPA. Dat is een Imperial Stout.
1: Wat?
0: Nee, dat is een IPA, want het zegt de naam al. Maar ik dacht, ik ga even kijken hoe jij erop gaat reageren. Maar jij zag, je zat ernaar te kijken alsof water aan het branden was.
1: Ik denk, waar heb jij het over?
0: Een frisse, lichtbittere IPA van 4,5%. Gebrouwen in samenwerking met de Etone Brewing en Craft District in Enschede. Epic IPA is toegankelijk, modern en precies bitter genoeg om karakter te tonen zonder te zwaar te worden. Ik zeg, het is tijd voor de bier ASMR. Ik zou zeker Nederlandse brouwerijbiertje kopen trouwens deze week. Ik blijf toch de blikjes lekkerder vinden klotsen dan de flesjes. Hè?
1: Ja,
0: dat is
1: ook.
0: Gewoon echt in die oortjes. Dus, oh. Lekker.
1: Al die halve liter blikken, die doen
0: precies. Heerlijk.
1: Daar gaat hij weer. Een nieuwe,
0: ja. Ik ben heel erg benieuwd wat brouwerij Wenters ervan gebakken of van gebrouwen heeft op dit moment.
1: Ja, ik ook.
0: Hij ruikt vrij fruitig.
1: Fruitig? Ja, lekker.
0: Zo, deze is lekker doordrinkbaar, ja.
1: Ja, deze is lekker.
0: Ja, een helder profiel van citrus en druifachtige tonen. Dennenhars en een vleugje tropisch fruit. Nou, ik vind het wel goed naar boven komen.
1: Ja, zeker wel. Dus een goed biertje om lekker in het zonnetje.
0: Ja, om deze warme dag lekker mee af te sluiten.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Ik geef hem een 9,2 denk ik. Ja, ik vind hem echt heel geslaagd.
1: Ik 8,9.
0: Kijk, nou dan komen we ongeveer uit op een 9. Vind ik een mooi samengezweerd getal.
1: Dat is een mooi score.
0: We gaan even wat dopamine voeren. Dit is Purple Disco Machine en John Summit Remix.

0: La Luxury met Are You Down hier op Hitkracht bij Radio Dia op jouw vrijdagavond. En het is bijna tijd voor het tweede item. Maar Wout, je hoort ook wel eens verhalen, toch? Dat, dat er een auto gestolen wordt.
1: Ja.
0: En dat je dan vervolgens... die wordt nooit meer teruggevonden, zeg maar.
1: Ja.
0: Vaak door die...
1: Ja, klopt. Gaat hij waarschijnlijk heel snel de grens over, ergens heen. En dan wordt hij helemaal uit elkaar gehaald en dan vind je hem nooit meer weer.
0: Exact de moeder.
1: Dat.
0: Nou, voor je beeldvorming. De Toyota Yaris of Aygo van een mevrouw Patricia Hellegraaf is in oktober 2024 gestolen.
1: Ja.
0: En na anderhalf jaar is die terecht dankzij speurwerk van de Poolse politie. Dat doe je niet vaak.
1: Nee.
0: Nee, dat vind ik inderdaad wel een bijzonder...
1: Ja, is je wel een endweg.
0: Ja. Ja,
1: dus laat me zeggen, de auto's op vakantie gaan alleen als we jou vergeten mee te nemen.
0: Ja, precies, ja. Ja. En verder is er een bezoeker in de dierentuin van Dortmund... een leeuwenverblijf ingeklommen om de dieren te voeren. Want hij dacht dat ze honger hadden.
1: Ja, die zagen hem natuurlijk lopen. Ja. Dachten, oh, dat is lekker.
0: Ja, ja. De politie in Dortmund heeft afgelopen dinsdag een opmerkelijke melding uit de plaatselijke dierentuin gekregen. Medewerkers van de Zoo Dortmund hadden gezien hoe een bezoeker in het leeuwenverblijf was geklommen. Om een leeuw rauwe goulashvlees te voeren. Het incident is met een sisser afgelopen. Ja.
1: Maar hoe denk je ook van, goh, laat ik dat doen, dat is slim.
0: Ja, precies. Ja. Sommige mensen zijn echt simpel, man. Dat was een tijd geleden ook, toen in Safari Park Beekse Bergen... dat een paar van die Franse toeristen gewoon in een cheetahverblijf uitgestapt waren. Weet je, die gewoon even rondlopen daar.
1: Ja, dat heb ik toen ook gezien, ja. Daar was een filmpje van, toch?
0: Ja, ja, dat scheelde niet veel ook, trouwens.
1: Nee, ik snap dat niet. Ik denk van, ja... Is niet handig.
0: Nee,
1: je zit
0: inderdaad...
1: niet voor niks in de kooi.
0: Nee, nee, precies. Dat is ook zo. Maar, Wout, de vraag van vandaag. Hitkrachttrek van de week.
1: Ja.
0: Ja, snap je nu wat ik bedoel?
1: Ja, nu snap ik wat je bedoelt, ja.
0: Ja,
1: dat,
0: want...
1: Ja.
0: We hebben eigenlijk de enige echte hit die ik ken van deze maand. Komt uit 2001. En dat is een van de... Nee, uit 2000... Was het een hit, hier in ieder geval. Hij komt oorspronkelijk uit 1999. En dat was een van de bekendste nummers van de jaren 2000. Ik denk dat iedereen het nummer wel kent.
2: Hitkracht, de hitkrachttrack van de week.
0: En daarom, toen ik deze naam voorbij zag komen, dacht ik... We gaan hem even in de hitkrachttrack van de week gooien. Het gaat over Darude, bekend van het nummer Sandstorm. En hij heeft nu met Mashed & Kutcher... een nieuwe plaat gemaakt, genaamd Hype. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Laat het even weten, doe het via Facebook of even een belletje naar de studio.

0: Nieuwe muziek van Bibi Rexha en David Guetta hoor je hier op Hitkracht bij Radio De Jaal op jouw vrijdagavond met Sad Girls. Ja. Man, je was aan de late kant vandaag.
1: Ja, weet je hoe dat kwam?
0: Nou.
1: Ik had mijn sleutel uitgeleend aan een collega.
0: Ja.
1: Die had hij mij niet teruggegeven.
0: Ah.
1: En normaal is mijn werkplaatschef altijd vroeg. Maar Die was nu later.
0: Ah.
1: Dus deze jongen stond voor dicht de deur.
0: Ja.
1: En alle mensen die na mij kwamen, die hadden ook geen sleutel.
0: Ah.
1: Want de andere sleutel had mijn collega ook. Dus hij had er twee.
0: Nice.
1: Dus ik heb 3 kwartier voor de deur staan koekloeren.
0: Ah, lekker.
1: En ja, dat is eigenlijk de reden. Ik had genoeg tijd om te sturen, maar op dat moment heb ik er niet meer aan gedacht.
0: Nee. Ah, oké. Okay. Nee, helder.
1: Dus dat.
0: Ja, want, ja, normaal gesproken dan zit je net op je werkplek hier en dan stuur je ze allemaal even door.
1: Ja, dat klopt. Dan ga je daarna aan het werk.
0: Ja.
1: Maar dus dat liep dus nu even iets anders.
0: Ja,
1: kan gebeuren.
0: Ja, kan gebeuren. Ja. Ja. Nu had je lekker uit kunnen slapen. Dat.
1: Had gekund als ik het weet dan.
0: Ja.
1: Ik was juist extra vroeg. Want ik denk, ik heb nog genoeg te doen. Ik ben mooi op tijd.
0: Ja, precies. Ik ben mooi op tijd naar huis.
1: En toen stond ik bij de deur en denk, dat gaat hem niet worden.
0: Ja, nu is het dus nog 1:05 dus. Of,
1: Nee, 4:00.
0: Oh, denk. Prima tijd op vrijdag.
1: Zeker.
0: Onze grote vriend Ramon die liep vandaag in de winkel en die had weer het foute verzoekje helemaal paraat staan. En is niet echt helemaal wat ik van hem gewend ben. Maar ik zie hem wel helemaal losgaan op een concert.
1: Oh ja, ik ook.
0: Ja. Ja.
1: Deze week, helemaal voor me.
0: Deze week in Ramons foute verzoekje. Taylor Swift. Met Love Story. Hier op Hitkracht bij Radio De Jaal. Bij jouw vrijdagavond.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Hallo buurman.
5: Hallo buuf.
4: Lekker weer hoor.
5: Zeker, de lente is begonnen.
4: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
5: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avond wandelvierdaags in Hengelo hangen. Ja, en ik geloof dat ze het al voor de 15e keer organiseren.
4: Ze zoeken al jaren nieuwe bestuursleden om de continuïteit te waarborgen.
5: Het zou toch jammer zijn als het zou verdwijnen.
4: Laten we hopen dat ze nieuwe aanwas krijgen.
5: En tot die tijd blijven we hier lekker wandelen.
4: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
6: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
9: We doen daar onderzoek naar, dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
8: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rust Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio, Radio Ideaal.
7: Hitkracht, de nieuwste hits en de lekkerste beats.

Jonas Blue. En Dakota met... Jonas Blue. En Dakota met Snelle Auto. Hier op Hitkracht bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond. Lekker.

0: gewoon een beetje boeren, maar ook verfilterd. Dan krijg je dat op een gegeven moment.
1: Ja, dat is op een gegeven moment herkenbaar. Hè? Dat hebben wij vele malen meegemaakt. Of een beetje moeren.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Beetje flauw.
0: Ik kan me nog een hele mooie avond herinneren.
1: Ja, zo. Daar hebben we nog wel meer. Ik denk wel een paar.
0: Ja, ja zeker. Ja. Maar die ene die spande wel echt de kroon.
1: Ja, dat was echt dat de tranen over het gezicht heen liepen, zeg maar.
0: Ja, dat was echt mooi.
1: Ja. Tweede uur.
0: Ja.
1: Bomvol met lekkere muziek. Mix van bijna 35 minuten lang. 2 secondjes na. Beetje jammer. Ja. Hadden we een airhorn aan het einde moeten doen.
0: Ja, eigenlijk wel. Hè.
1: En dan ben ik precies erop uitgekomen. Ja, was wel top.
0: Ik stuurde het ook naar jou. Ik dacht van, ik kom net 2 seconden tekort.
1: Ja, net niet helemaal.
0: Ik heb het sowieso nog nooit geflikt om echt exact op de seconde goed te hebben.
1: Nee, volgens mij ook niet. Nee.
0: Ja.
1: Ah, ooit een keer. Nog een keer gebeuren.
0: Dus knipt gewoon een keer een stuk af.
1: Zeker. Wat gaat er allemaal voorbij komen dit uur voor je? Natuurlijk de Reven naar 9 die gaat voorbij komen. En een hele dikke mix. Verder Dylan Francis gaat voorbij komen met nieuwe muziek. En Braheim met Kurt Nielsen gaat ook voorbij komen. Met hun versie van She's So High.
0: Nice.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ik vind het niet van Dylan Francis, vond ik echt chill.
1: Ja, dat is inderdaad een lekker nummertje. Ja.
0: En sowieso wel lekkere plaatjes.
1: Ja, Dylan Francis heeft wel lekkere plaatjes. Heb je toen ooit een keer zijn video gezien dat hij ASMR ging doen op Mysteryland?
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Gaat ook nergens over. En weet je ook wat zijn huisdier is?
0: Nee.
1: Nou, dat is een piñata.
0: Oké. Okay.
1: Gewoon letterlijk zo'n piñata paard. En die neemt hij dan mee. Weet je, een beetje dezelfde vibe die we kregen van die jongen die toen op Tomorrowland rondliep met dat hondje. Dat doet hij met die piñata.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Nice.
1: Ja. We gaan luisteren naar nieuwe muziek van D.O.D. in combinatie met Carla. Ik kon de achternaam niet zien. Maar Still Sleepless in the Cutback Extended Remix. Daarmee gaan we het uurtje aftrappen. Lekkerste muziek op jouw vrijdagavond hoor je hier. Mocht je nou aan het luisteren zijn en denken van hey, ik heb nog wat leuks om toe te voegen aan de show. Ik heb een lekker verzoekje. Ik heb misschien wel een goede hitkrachttrack van de week deze week. Stuur ze vooral even door. Doe dat via Facebook. Facebook.com/hitkracht. Of even mailen naar hitkracht@radioideaal.nl.

There's always more to know.

0: schat. Waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant. Wow.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
4: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico. The top source for tomatoes eaten in the US.
3: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
5: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
3: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.